0: allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
1: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
4: Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw...

0: Link reclame.
1: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
0: Regio Nieuws op Link.
4: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velden en dit is het Link FM Regio Nieuws.
5: De bibliotheek in winkelcentrum De Struitse Hoek in Hellevoetsluis bestaat 1 jaar. En dat moet natuurlijk gevierd worden. Op woensdag 13 mei is er tussen 12 en 5 uur van alles te doen voor jong en oud. Doe mee aan de bingo, speel het supermarktspel of neem deel aan de speciale editie van het Digicafé. Ook is Boekje Piepmonster aanwezig voor een foto. Verder zijn er ook nog leuke winacties. Je maakt bijvoorbeeld kans op een gevulde boodschappentas of op een e-reader. Ook kan je deze dag een gratis proefabonnement afsluiten. Ga voor meer informatie naar de website van de bibliotheken bzhe.nl. Heb je altijd al eens met de politie willen gamen? Pak dan nu je kans om ze in te maken. Op woensdag 13 mei ben je van 3 tot 4:30 welkom in gebouw De Driehoek aan de Vrouwenmachteldweg in Oostvoorne. Je kan je voor het gamen gratis aanmelden via de website stichting-push.nl via het kopje activiteiten. Let op, vol is vol. De bewoners van de Brielse wijk Ommeloop willen graag ontspullen. Daarom wordt op zaterdag 16 mei een tuintjesmarkt georganiseerd. Door de hele wijk, de Watering, Wiel, Schouw, Kolk en Kreek, kan je van 11 tot 4 uur terecht voor allerlei leuke koopjes. Aan de gekleurde ballonnen en de uitgestalde koopwaar is duidelijk te zien wie er wel of niet meedoet aan de tuintjesmarkt. Op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei, staat het centrum van Spijkenisse in het teken van sport, bewegen en gezelligheid. Van 12 tot 4 uur laten verschillende sportclubs, verenigingen en organisaties zien wat ze allemaal te bieden hebben. Ben je op zoek naar een nieuwe sport? Of heb je gewoon zin in een leuke middag met het gezin? Kom dan op Hemelvaartsdag naar Spijkenisse. Er zijn allerlei activiteiten om zelf te proberen en leuke optredens om naar te kijken.
4: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
0: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren Brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels...

0: en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
1: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
2: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
3: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio, met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
4: En nu terug naar de muziek.
5: Dit is Link.

0: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. In Oostenrijk zijn 2 vrouwen tijdens een wingsuitsprong tegen elkaar gebotst en neergestort. Een 32-jarige Zwitserse verkeert in kritieke toestand nadat zij bewusteloos raakte en in een rivier belandde. Een 48-jarige Duitser liep zware verwondingen op. Beide vrouwen raakten tijdens hun val een hoogspanningskabel bij het ongeval. De Russische president Poetin zegt te denken dat er een einde komt aan de oorlog in Oekraïne. Na de militaire parade voor de overwinningsdag sprak hij opnieuw over een mogelijke ontmoeting met president Zelensky bij een langdurig vredesakkoord. Poetin zegt het liefst met voormalig bondskanselier Gerhard Schröder te willen praten als onderhandelaar. De twee koesteren al jarenlange vriendschap. Corendon stopt na het WK voetbal van komende zomer als hoofdsponsor van het nationale elftal van Curaçao. Topman Attila Uslu is ontevreden omdat Dick Advocaat niet terugkeert als bondscoach. De Curaçaose voetbalbond houdt vast aan Fred Rutte als bondscoach voor het nationale team, ondanks steun voor Advocaat vanuit internationals en sponsor Corendon. 3 mannen zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in Den Bosch. De slachtoffers zijn aanspreekbaar en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de verwondingen niet levensbedreigend. Over de toedracht is nog veel onduidelijk. De politie heeft de verdachte aangehouden en onderzoekt camerabeelden, getuigen en sporen op straat. Tot besluit het weer. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen en regionaal wat wolken. De minima komen uit tussen 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. Zondag blijft het droog met een afwisseling van wolken en zon. De temperatuur komt uit op 12 graden in de kustgebieden tot plaatselijk 20 graden in Brabant en Limburg. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
2: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp.

0: Een vrijblijvende offerte van klein klusje tot totale renovatie.
1: Floradek, hovenier voor een leven lang tuinplezier.
0: Floradektuinaanleg.nl.
2: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
4: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
3: Met een nieuw uur link.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: reclame. Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
1: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde

0: Manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
3: De bibliotheek in winkelcentrum De Struitse Hoek in Hellevoetsluis bestaat 1 jaar. En dat moet natuurlijk gevierd worden. Op woensdag 13 mei is er tussen 12 en 5 uur van alles te doen voor jong en oud. Doe mee aan de bingo, speel het supermarktspel of neem deel aan de speciale editie van het Digicafé. Ook is Boekje Biepmonster aanwezig voor een foto. Verder zijn er ook nog leuke winacties. Je maakt bijvoorbeeld kans op een gevulde boodschappentas of op een e-reader. Ook kan je deze dag een gratis proefabonnement afsluiten. Ga voor meer informatie naar de website van de bibliotheken bzhe.nl. Heb je altijd al eens met de politie willen gamen? Pak dan nu je kans om ze in te maken. Op woensdag 13 mei ben je van 3 tot 4:30 welkom in gebouw De Driehoek aan de Vrouwenmachteldweg in Oostvoorne. Je kan je voor het gamen gratis aanmelden via de website stichting-push.nl via het kopje activiteiten. Let op, vol is vol! Het IVN organiseert op Hemelvaartsdag een douwtrapwandeling in de Benisse. Terwijl de wereld langzaam ontwaakt, geniet je zelf van de stilte, het gezang van de vogels en de frisse dauw op het gras onder je voeten. De wandeling begint om 5 uur op parkeerplaats Krekenhoek aan de Oude Veerdam in Zuidland. De wandeling duurt ongeveer 2 uur en is geschikt voor iedereen die goed ter been is. De kosten hiervoor bedragen €4 per persoon. Let op, aanmelden en betalen kan tot uiterlijk 10 mei. Ga voor meer informatie naar de website ivn.nl. De bewoners van de Brielse wijk Ommeloop willen graag ontspullen. Daarom wordt op zaterdag 16 mei een tuintjesmarkt georganiseerd. Door de hele wijk, de Watering, Wiel, Schouw, Kolk en Kreek kan je van 11 tot 4 uur terecht voor allerlei leuke koopjes. Aan de gekleurde ballonnen en de uitgestalde koopwaar is duidelijk te zien wie er wel of niet meedoet aan de tuintjesmarkt.
2: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
1: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaal bieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
4: Banketbakkerij Smees staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
5: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.
1: En nu terug naar de muziek.

0: Link reclame. Wil je het gehele jaar door een mooi zomers bruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
1: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
1: Check sundays.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. In Oostenrijk zijn 2 vrouwen tijdens een wingsuitsprong tegen elkaar gebotst en neergestort. Een 32-jarige Zwitserse verkeert in kritieke toestand nadat zij bewusteloos raakte en in een rivier belandde. Een 48-jarige Duitser liep zware verwondingen op. Beide vrouwen raakten tijdens hun val een hoogspanningskabel bij het ongeval. De Russische president Poetin zegt te denken dat er een einde komt aan de oorlog in Oekraïne. Na de militaire parade voor de overwinningsdag sprak hij opnieuw over een mogelijke ontmoeting met president Zelensky bij een langdurig vredesakkoord. Poetin zegt het liefst met voormalig bondskanselier Gerhard Schröder te willen praten als onderhandelaar. De twee koesteren al een jarenlange vriendschap. Corendon stopt na het WK voetbal van komende zomer als hoofdsponsor van het nationale elftal van Curaçao. Topman Attila Uslu is ontevreden omdat Dick Advocaat niet terugkeert als bondscoach. De Curaçaose Voetbalbond houdt vast aan Fred Rutte als bondscoach voor het nationale team, ondanks steun voor Advocaat vanuit internationals en sponsor Corendon. 3 mannen zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in Den Bosch. De slachtoffers zijn aanspreekbaar en naar het ziekenhuis gebracht. Voor de politie zijn de verwondingen niet levensbedreigend. Over de toedracht is nog veel onduidelijk. De politie heeft de verdachte aangehouden en onderzoekt camerabeelden, getuigen en sporen op straat. Tot besluit het weer. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen en regionaal wat wolken. De minima komen uit tussen 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. Zondag blijft het droog met een afwisseling van wolken en zon. De temperatuur komt uit op 12 graden in de kustgebieden tot plaatselijk 20 graden in Brabant en Limburg. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
1: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
5: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad, totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
6: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
7: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken?

0: Dat kan via burkieskatsalon.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw

van de regio.

0: Link reclame. Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd.

0: geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
3: Heb je altijd al eens met de politie willen gamen? Pak dan nu je kans om ze in te maken. Op woensdag 13 mei ben je van 3 tot 4:30 welkom in gebouw De Driehoek aan de Vrouwenmachteldweg in Oostvoorne. Je kan je voor het gamen gratis aanmelden via de website stichting-push.nl via het kopje activiteiten. Let op, vol is vol! De bibliotheek in winkelcentrum De Struitse Hoek in Hellevoetsluis bestaat 1 jaar. En dat moet natuurlijk gevierd worden. Op woensdag 13 mei is er tussen 12 en 5 uur van alles te doen voor jong en oud. Doe mee aan de bingo, speel het supermarktspel of neem deel aan de speciale editie van het Digicafé. Ook is Boekje Het Beatmonster aanwezig voor een foto. Verder zijn er ook nog leuke winacties. Je maakt bijvoorbeeld kans op een gevulde boodschaptas of op een e-reader. Ook kan je deze dag een gratis proefabonnement afsluiten. Ga voor meer informatie naar de website van de bibliotheken bzhe.nl. De bewoners van de Brielse wijk Ommeloop willen graag ontspullen. Daarom wordt op zaterdag 16 mei een tuintjesmarkt georganiseerd. Door de hele wijk, de Watering, Wiel, Schouw, Kolk en Kreek, kan je van 11 tot 4 uur terecht voor allerlei leuke koopjes. Aan de gekleurde ballonnen en de uitgestalde koopwaar is duidelijk te zien wie er wel of niet meedoet aan de tuintjesmarkt. Op Hemelvaartsdag donderdag 14 mei staat het centrum van Spijkenisse in het teken van sport, bewegen en gezelligheid. Van 12 tot 4 uur laten verschillende sportclubs, verenigingen en organisaties zien wat ze allemaal te bieden hebben. Ben je op zoek naar een nieuwe sport of heb je gewoon zin in een leuke middag met het gezin? Kom dan op Hemelvaartsdag naar Spijkenisse. Er zijn allerlei activiteiten om zelf te proberen en leuke optredens om naar te kijken.
2: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
1: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
4: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
5: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
6: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744 gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.

0: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. En de stadsderby in Praag tussen Slavia en Sparta is zaterdagavond volledig ontspoord. Met een 3-2 voorsprong voor Slavia bestormden supporters het veld diep in de blessuretijd. Ze belaagden spelers en officials met fakkels en vuurpijlen. Slavia kon in eigen huis landskampioen.

0: houden, maar het duel eindigde in grote chaos. Het Nederlandse cruiseschip Hondius arriveerde zojuist bij Tenerife. Het schip ankert nabij Granadilla de Abona, aan de zuidkant van het eiland. Later deze ochtend worden passagiers met kleine motorboten en barkassen naar de wal gebracht. Ze reizen daarna direct door naar het vliegveld. Bagage blijft aan boord. Bij demonstraties rond het AZC in Ter Apel heeft de politie gisteren 5 mensen aangehouden. De aanhoudingen zijn verricht voor belediging, het niet kunnen legitimeren en het afsteken van vuurwerk. De demonstraties verliepen verder zonder grote incidenten. De laatste actievoerders vertrokken in de middag. In Oostenrijk zijn 2 vrouwen tijdens een wingsuitsprong tegen elkaar gebotst en neergestort. Een 32-jarige Zwitserse verkeert in kritieke toestand nadat ze bewusteloos raakte en in een rivier belandde. Een 48-jarige Duitse liep zware verwondingen op. Beide vrouwen raakten tijdens een val een hoogspanningskabel bij het ongeval.
1: Tot slot nog even het weer.
0: Vanochtend wisselen stapelwolken en zon elkaar af, met de meeste bewolking in het noorden en noordwesten en zon in het midden en zuiden. De temperatuur ligt tussen 9 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
3: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
2: Met een nieuw

0: Link actueel.
1: Zondag 17 mei organiseren Stichting Vaarkracht en Vereniging SK Vloot een vaarttocht op het Brielse Meer voor mensen die leven met de ziekte kanker en voor hun dierbaren. De vaarttocht wordt geheel kosteloos georganiseerd onder het motto Even een moment geen kankerpatiënt. Els van Stichting Vaarkracht vertelt meer over deze vaarttocht in onze regio.
2: Vaarkracht is opgestaan dus in 2012 door Lieke Itzinga en Rob Roes, die eigenlijk uit eigen ervaring hebben gemerkt dat tijdens hun persoonlijke proces dat het heel fijn was om mee uitgenomen te worden en om te gaan varen. En letterlijk en figuurlijk los van alles, de wind door je haren en even een tijd voor jezelf en aan niks anders denken dan lekker op het water zijn. En dat begint om 11 uur en dan monsteren we aan in Brielen. In die

0: historische binnenstad. En er liggen zo'n 8 of 9 schepen klaar om mee te varen. En de eigenaren die kunnen 4 mensen aan boord per schip zeg maar te gast hebben. En dan varen we zo tot, wordt er zo'n beetje tot drie uur, vier uur gevaren.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
2: 50 jaar popgeschiedenis. Op 1 radiostation. Dat is Link.

0: Link Actueel.
1: Zondag 17 mei vindt de 8e editie van de vestingloop in Hellevoetsluis plaats. Deelnemers kunnen meedoen aan afstanden als een halve marathon, 10 kilometer, 5 kilometer en de 1 kilometer familieloop. Het evenement vindt tussen 10 uur 's ochtends en 16:30 's middags plaats rond de vesting van Hellevoetsluis. Meer informatie over de vestingloop Hellevoetsluis vind je op vestinglopen.nl.
0: Welkom bij Link. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Je luistert naar Link.

0: regio nieuws op Link.
1: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM regio nieuws.
2: Heb je altijd al eens met de politie willen gamen? Pak dan nu je kans om ze in te maken. Op woensdag 13 mei ben je van 3 tot half 5 welkom in gebouw De Driehoek aan de Vrouwenmachtotweg in Oostvoorne. Je kan je voor het gamen gratis aanmelden via de website stichting-push.nl via het kopje activiteiten. Let op, vol is vol! De bibliotheek in winkelcentrum De Struitse Hoek in Hellevoetsluis bestaat 1 jaar. En dat moet natuurlijk gevierd worden. Op woensdag 13 mei is er tussen 12 en 5 uur van alles te doen voor jong en oud. Doe mee aan de bingo, speel het supermarktspel of neem deel aan de speciale editie van het Digicafé. Ook is Boekje Beatmonster aanwezig voor een foto. Verder zijn er ook nog leuke winacties. Je maakt bijvoorbeeld kans op een gevulde boodschappentas of op een e-reader. Ook kan je deze dag een gratis proefabonnement afsluiten. Ga voor meer informatie naar de website van de bibliotheken bzhe.nl. Op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei, staat het centrum van Spijkenisse in het teken van sport, bewegen en gezelligheid. Van 12 tot 4 uur laten verschillende sportclubs, verenigingen en organisaties zien wat ze allemaal te bieden hebben. Ben je op zoek naar een nieuwe sport of heb je gewoon zin in een leuke middag met het gezin? Kom dan op Hemelvaartsdag naar Spijkenisse. Er zijn allerlei activiteiten om zelf te proberen en leuke optredens om naar te kijken. De bewoners van de Brielse wijk Ommeloop willen graag ontspullen. Daarom wordt op zaterdag 16 mei een tuintjesmarkt georganiseerd. Door de hele wijk, de Watering, Wiel, Schouw, Kolk en Kreek kan je van 11 tot 4 uur terecht voor allerlei leuke koopjes. Aan de gekleurde ballonnen en de uitgestalde koopwaar is duidelijk te zien wie er wel of niet meedoet aan de tuintjesmarkt.
1: Tot zover het Link FM regio nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
3: Link weer.
4: Vandaag is er volop ruimte voor de zon, alleen in het noorden is er wat bewolking. Met een zwakke tot matige wind uit het oosten ligt de temperatuur op 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten.
0: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Link actueel.
1: VV Simonshaven maakt binnenkort letterlijk de kans op de wedstrijd van hun leven. Voetbalzender ESPN maakt het mogelijk voor amateurclubs om tegen de oud-profs van FC de Rebellen te spelen, waarbij de wedstrijd op eredivisieniveau in beeld wordt gebracht. Op dit moment is de voetbalclub uit onze regio druk bezig nadat ze een paar dagen geleden hoorden dat ze bij de laatste 10 kansmakers zitten. Speler Kenzie schoof in de studio aan om meer te vertellen over deze unieke kans.
2: Voetbalzender ESPN, wat ook gewoon alle eredivisiewedstrijden uitzendt, doet ieder jaar een wedstrijd. Het heet de wedstrijd van je leven. En daarmee kan je als amateurploeg de kans maken om tegen oud-profs te spelen. Op televisie, live, met alles op en eraan. Met Hans Klein junior als commentaar, met verslag. Koert Westerman, interviews voor na de wedstrijd. Uitverkocht, sportpark, allemaal op jouw eigen complex. En dit jaar doen we mee met Simonshaven. We maken dus kans op die wedstrijd om te gaan winnen. Ja, we zijn gewoon begonnen met campagne voeren. En zo zijn de stemmen eigenlijk langzaam binnengerold. Ben ik gelijk met Milan, de keeper. Milan van Hine. Zijn we gelijk begonnen met de lijnbaan. Daar zijn we begonnen. En het is best wel oncomfortabel om aan mensen te vragen van, hey, wil je die op ons stemmen? Het was best wel uit je comfortzone. En toen zijn we de lijnbaan opgegaan en hebben we video's gemaakt, hebben mensen aangespoord van, hey, wil je op stemmen, we doen dit en dit en dit. En zo zijn wij verder gegaan van Spijkenissen in het centrum naar de truckrun hier zo in Spijkenissen. Tot aan in de dierentuin. Ik ben laatst bij Vandaag Inside geweest zelfs met Johan Derksen, Wilfred Gené en Van der Gijp. Een leuke video opgenomen waarin ze ons eigenlijk ook een soort supporten en een mooie lofzang geven over de wedstrijd. Vrijdag is de stemming gedicht, voor mij denk ik in de avond. En op zondag ben ik met 4 anderen, zijn we live in de studio's van ESPN. Met alle andere teams. En daar wordt het live bekendgemaakt. Dus het wordt ook nog eens een... Het gaat wel echt spannend worden, ook gewoon echt live in de studio's bij hun in Amsterdam. Dus ja, dit gaat wel echt heel gaaf worden.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: Informatie uit je eigen woonplaats

0: Link actueel.
1: Eerder dit jaar bracht zanger Matthijs Nijmeijer een single uit genaamd Don't Come Easy. En ook op zijn social media kanalen plaatst hij regelmatig covers van de Beatles en Dolly Parton. Matthijs is op dit moment druk bezig met het maken van nieuwe muziek. Want kort geleden heeft hij opnieuw nieuwe muziek uitgebracht met als titel Sun on a Bad Day. Matthijs schoof in de studio aan om meer te vertellen over zijn nieuwe single.
2: Ja, ik heb dus meerdere nummers en vaak schrijf ik dan wel een nummer echt al vanuit een verhaal. Van goh, ik wil nu dat het hier over gaat, ik ga daar lekker omheen schrijven. Maar eigenlijk bij dit nummer viel dat wel mee. Ja, het was gewoon heel simpel. Ik heb dat nummer nu wel een hele tijd geleden al geschreven. Maar ik weet echt niet meer waarom, maar ik had gewoon op een dag een wat minder goede dag, zoals iedereen wel eens een keertje heeft. Maar ja, de zon die scheen wel heel mooi. Het was een heerlijk weertje. Ja, dus voor mij was het The Sun on a Bad Day eigenlijk. En ik heb dat nummer geschreven, ja, eigenlijk maar 3 akkoorden naast, en dan heb je nog wel een bridge en een outro met een transpose, dus dan gaat hij wat hoger. Maar eigenlijk is het heel simpel en ik had dat nummer echt binnen een half uurtje echt wel klaar. Ja, of 3 kwartier had ik me echt wel klaar en toen dacht ik van ja, dit is hem eigenlijk, waarom niet? Het is eigenlijk wel simpel, maar ja, ik vond het zelf dus wel een leuk pakkend nummertje voor het refrein, ja.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste muziek hoor je gegarandeerd hier. Dit is Link.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmeester...

0: houtwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
4: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 6:00.
5: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. En de stadsderby in Praag tussen Slavia en Sparta is zaterdagavond volledig ontspoord. Met een 3-2 voorsprong voor Slavia bestormden supporters het veld diep in de blessuretijd. Ze belaagden spelers en officials met fakkels en vuurpijlen. Slavia kon in eigen huis landskampioen worden, maar het duel eindigde in grote chaos. Het Nederlandse cruiseschip Hondius arriveerde zojuist bij Tenerife. Het schip ankert nabij Granadilla de Abona, aan de zuidkant van het eiland. Later deze ochtend worden passagiers met kleine motorboten en barkassen naar de wal gebracht. Ze reizen daarna direct door naar het vliegveld. Bagage blijft aan boord. Bij demonstraties rond het AZC in Ter Apel heeft de politie gisteren 5 mensen aangehouden. De aanhoudingen zijn verricht voor belediging, het niet kunnen legitimeren en het afsteken van vuurwerk. De demonstraties verliepen verder zonder grote incidenten. De laatste actievoerders vertrokken in de middag. In Oostenrijk zijn 2 vrouwen tijdens een wingsuitsprong tegen elkaar gebotst en neergestort. Een 32-jarige Zwitserse verkeert in kritieke toestand nadat ze bewusteloos raakte en in een rivier belandde. Een 48-jarige Duitse liep zware verwondingen op. Beide vrouwen raakten tijdens een val een hoogspanningskabel bij het ongeval. Tot slot nog even het weer. Vanochtend wisselen stapelwolken en zon elkaar af, met de meeste bewolking in het noorden en noordwesten en de meeste zon in het midden en zuiden. De temperatuur ligt tussen 9 en 14 graden, met een matige noordoostenwind in het binnenland en vrij krachtige wind langs de kust. En tot zover het nieuws.
5: Link reclame.
7: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
9: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio, met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerk. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
10: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
11: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
10: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
11: Check sundays.nl.
8: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
9: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio.

0: airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerk. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur.
2: Een nieuw uur.

0: Link actueel.
1: Door veranderend weer komen natuurbranden in Nederland steeds vaker voor. Arco Kooijman is binnen de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond verantwoordelijk voor de voorbereiding van de brandweer op natuurbranden in de regio en vertelt hier in gesprek met Link meer over.
2: Ja, grootste risicogebied op Voorne Putten, dat zijn echte duingebieden. Als je kijkt naar wat de brandweer nodig heeft om een natuurbrand te blussen, is we willen er komen. Nou, een stukje bereikbaarheid is echt wel een uitdaging. Wandelpaden, fietspaden. Nou, sommige fietspaden kunnen wel met de brandweervoertuigen komen, maar de wandelpaden sowieso niet. De grootte van het natuurgebied. Het is echt een heel groot duingebied wat dat betreft. En het gebrek aan bluswater. Want uiteindelijk hebben we water nodig. Wij gaan niet met zand blussen of wat dan ook. Dus we hebben echt bluswater nodig. Ja, en dat is juist in die grote natuurgebieden, de duingebieden in onze regio, is dat beperkt beschikbaar. Het allerbelangrijkste is om uit te kijken met vuur. En vuur, dat kan letterlijk vuur zijn, hè, want heel veel natuurbranden worden ook wel bewust in brand gestoken. Daar is natuurlijk heel weinig tegen te doen. Maar we maken ook mee dat er barbecues achtergelaten worden of leeggekieperd worden in de duingebieden. Maar met een windvlaag of iets dergelijks gerust de natuur in brand kunnen steken. Dus dat zijn wel zaken waar mensen zelf op kunnen letten. Gewoon wees bewust dat als natuur eenmaal in brand staat, die brand zo snel kan uitbreiden dat ze hem niet meer uit kunnen trappen met hun voeten of met een paar handen zand eroverheen. Dat kan echt heel snel uitbreiden. En ja, dan hebben we toch een uitdaging.
1: Wil je de hele video bekijken? Ga dan naar onze website linkmedia.nl, onze social media kanalen als Facebook en YouTube, of bekijk de video via onze televisiezender.
0: Wel eens een lekker stopcontact gepakt?
3: Dan zetten we 230 op je radio.
0: Het is Link en Kokend Hit.

0: Link actueel.
1: De schapen van Schaapsherder in Calette van Schaik zijn klaar voor de zomer. Om maar 250 meiden van hun zware vacht te ontdoen, heeft ze niet de eerste de beste ingehuurd. Meervoudig kampioen schapenscherer Johannes Kloosterman is speciaal daarvoor vanuit Friesland naar Oranje afgereisd. Colette van Schaapskudde West-Voorne vertelt hier in gesprek met Link meer over.
2: Ik heb een Nederlands kampioen hier naartoe gehaald. Die komt helemaal uit Friesland. Johannes Kloosterman. En hij komt ieder jaar. En ik ben hem heel dankbaar dat hij helemaal hier naartoe wil komen om mijn meiden te scheren. Ik heb schapen voor het begrazen. Ik heb er op het moment 250. En die werken voor mij nu op twee gebieden tegelijk. En straks gaan ze allemaal naar één gebied. Ik werk vooral op Voorne Putten. Ik sta ook op Goeree Overflakke. Eigenlijk waar ik nodig ben, daar ga ik naartoe. Mijn werkgevers zijn natuurmonumenten, zoals landschap, gemeentes, bedrijventerreinen. Dat zijn mijn opdrachtgevers. Dus wat ik doe is, ik neem mijn meiden, ik noem ze allemaal mijn meiden. Ik neem ze mee naar natuurgebieden of opdrachten waar ik voor gevraagd word. En daar houden wij het gebied kort. Dus eigenlijk ben ik een loonwerker met een maaimachine. Alleen dat zijn allemaal mondjes. En die mondjes die eten het gras op. Dus ik heb ze niet voor vlees. Echt puur voor het grazen.
1: Wil je de hele video bekijken? Ga dan naar onze website linkmedia.nl. Onze social media kanalen als Facebook en YouTube. Of bekijk de video via onze televisiezender.
0: Het is Link om naar te luisteren. Maar je zingt ze allemaal mee. Dit is Link.

0: verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
2: Hey, kruidenkoker.
3: Ja, wat nou weer?
2: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
3: Nee, nog niet.
2: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
3: Oh ja, joh.
2: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info.

0: kringloop-warenhuis.nl.
1: Nou, Debbie, goed gedaan.
0: Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis.
1: Zeker.
0: Ja toch, niet Tom? Echt wel.
2: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoofd.
3: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan. Tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoofd. Zet de tijd op. 6:30.
4: Regio Nieuws op Link.
5: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
6: De bibliotheek in winkelcentrum De Struitse Hoek in Hellevoetsluis bestaat 1 jaar. En dat moet natuurlijk gevierd worden. Op woensdag 13 mei is er tussen 12 en 5 uur van alles te doen voor jong en oud. Doe mee aan de bingo, speel het supermarktspel of neem deel aan de speciale editie van het Digicafé. Ook is Boekje Bietmonster aanwezig voor een foto. Verder zijn er ook nog leuke winacties. Je maakt bijvoorbeeld kans op een gevulde boodschappentas of op een e-reader. Ook kan je deze dag een gratis proefabonnement afsluiten. Ga voor meer informatie naar de website van de bibliotheken bzhe.nl. Heb je altijd al eens met de politie willen gamen? Pak dan nu je kans om ze in te maken. Op woensdag 13 mei ben je van 3 tot 4:30 welkom in gebouw De Driehoek aan de Vrouwenmachteldweg in Oostvoorne. Je kan je voor het gamen gratis aanmelden via de website stichting-push.nl via het kopje activiteiten. Let op, vol is vol! Het IVN organiseert op Hemelvaartsdag een douwtrapwandeling in de Benisse. Terwijl de wereld langzaam ontwaakt, geniet je zelf van de stilte, het gezang van de vogels en de frisse dauw op het gras onder je voeten. De wandeling begint om 5:00 op parkeerplaats Krekenhoek aan de Oude Veerdam in Zuidland. De wandeling duurt ongeveer 2 uur en is geschikt voor iedereen die goed ter been is. De kosten hiervoor bedragen €4 per persoon. Let op, aanmelden en betalen kan tot uiterlijk 10 mei. Ga voor meer informatie naar de website ivn.nl. Op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei, staat het centrum van Spijkenisse in het teken van sport, bewegen en gezelligheid. Van 12 tot 4 uur laten verschillende sportclubs, verenigingen en organisaties zien wat we allemaal te bieden hebben. Ben je op zoek naar een nieuwe sport of heb je gewoon zin in een leuke middag met het gezin? Kom dan op Hemelvaartsdag naar Spijkenisse. Er zijn allerlei activiteiten om zelf te proberen en leuke optredens om naar te kijken.
5: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
7: Link
8: weer.
9: Vandaag is er volop ruimte voor de zon. Alleen in het noorden is er wat bewolking. Met een zwakke tot matige wind uit het oosten ligt de temperatuur op 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten.
1: En nu terug naar de muziek.
10: Dit is Link. Link reclame.
11: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
13: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
14: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.

0: Link actueel.
1: Mensen die altijd al eens met de politie hebben willen gamen, kunnen op woensdag 13 mei tussen 3 en 4:30 middags terecht in gebouw De Driehoek aan de Vrouwenmachteldweg in Oostvoorne. Je kunt de strijd aangaan met de agenten tijdens games en dit is allemaal geheel gratis. Wel is het nodig om jezelf van tevoren aan te melden via de website van Stichting Push. Dit kan via stichting-push.nl onder het kopje activiteiten.
0: Het vergt het maximale van je radio, maar...

0: Link actueel.
1: Op maandag 11 mei, dinsdag 12 mei en woensdag 13 mei wordt in de avond en nachtelijke uren gewerkt aan de N57 tussen Hellevoetsluis en Brielen. Op deze dagen wordt de weg telkens van 9 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends afgesloten voor het verkeer. In de nacht van 12 op 13 mei is de weg in beide richtingen dicht. Op deze dag zijn ook de verbindingswegen vanaf de A15 naar de N57 afgesloten. Tijdens overige dagen is de weg alleen in de richting van Brielen dicht. Rijkswaterstaat vraagt rekening te houden met extra reistijd van maximaal 30 minuten en roept op de aangegeven omleidingen te volgen. Meer informatie over de afsluitingen vind je op rijkswaterstaat.nl.
0: Het ritme van de regio. Je luistert naar Link.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
3: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
4: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
5: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 7 uur.
6: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
7: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, en gezant Steve Bitkoff hebben zaterdag in Miami gesproken met de Qatarese premier Al-Thani over Iran. Qatar speelt een sleutelrol in onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Pakistan is officieel bemiddelaar, maar Qatar vervult achter de schermen een belangrijke rol. Het Nederlandse cruiseschip Hondius is bij Tenerife aangekomen. Het schip ligt bij Granadilla de Abona, aan de zuidkant van het eiland. Later deze ochtend worden passagiers met kleine motorboten en barkassen naar de wal gebracht. Ze reizen daarna direct door naar het vliegveld. Bagage blijft aan boord. Bij demonstraties rond het AZC in Ter Apel heeft de politie zaterdag 5 mensen aangehouden. De aanhoudingen zijn verricht voor belediging, het niet kunnen legitimeren en het afsteken van vuurwerk. De demonstraties verliepen verder zonder grote incidenten. De laatste actievoerders vertrokken even na 3 uur. En in Oostenrijk zijn 2 vrouwen tijdens een wingsuitsprong tegen elkaar gebotst en neergestort. Een 32-jarige Zwitserse verkeert in kritieke toestand nadat ze bewusteloos raakte en in een rivier belandde. Een 48-jarige Duitse liep zware verwondingen op. Beide vrouwen raakten tijdens een val een hoogspanningskabel bij het ongeval.
8: Tot slot nog even het weer.
7: Vanochtend is het vrij zonnig en droog, met temperaturen van 11 graden in het Waddengebied tot 16 graden in het binnenland. De matige noordoostenwind is langs de kust vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk

0: bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
1: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beautysalon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
2: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
4: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
3: Met een nieuw

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
3: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 7:30.
5: Regio Nieuws op Link.
6: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
7: De bibliotheek in winkelcentrum De Struitse Hoek in Hellevoetsluis bestaat 1 jaar. En dat moet natuurlijk gevierd worden. Op woensdag 13 mei is er tussen 12 en 5 uur van alles te doen voor jong en oud. Doe mee aan de bingo, speel het supermarktspel of neem deel aan de speciale editie van het Digicafé. Ook is Boekje Bietmonster aanwezig voor een foto. Verder zijn er ook nog leuke winacties. Je maakt bijvoorbeeld kans op een gevulde boodschappentas of op een e-reader. Ook kan je deze dag een gratis proefabonnement afsluiten. Ga voor meer informatie naar de website van de bibliotheken bzhe.nl. Heb je altijd al eens met de politie willen gamen? Pak dan nu je kans om ze in te maken. Op woensdag 13 mei ben je van 3 tot 4:30 welkom in gebouw De Driehoek aan de Vrouwenmachteldweg in Oostvoorne. Je kan je voor het gamen gratis aanmelden via de website stichting-push.nl via het kopje activiteiten. Let op, vol is vol! Op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei, staat het centrum van Spijkenisse in het teken van sport, bewegen en gezelligheid. Van 12 tot 4 uur laten verschillende sportclubs, verenigingen en organisaties zien wat ze allemaal te bieden hebben. Ben je op zoek naar een nieuwe sport of heb je gewoon zin in een leuke middag met het gezin? Kom dan op Hemelvaartsdag naar Spijkenisse. Er zijn allerlei activiteiten om zelf te proberen en leuke optredens om naar te kijken. Het IVN organiseert op Hemelvaartsdag een douwtrapwandeling...

0: de benissen. Terwijl de wereld langzaam ontwaakt, geniet je zelf van de stilte, het gezang van de vogels en de frisse dauw op het gras onder je voeten. De wandeling begint om 5 uur op parkeerplaats Krekenhoek aan de Oude Veerdam in Zuidland. De wandeling duurt ongeveer 2 uur en is geschikt voor iedereen die goed ter been is. De kosten hiervoor bedragen €4 per persoon. Let op, aanmelden en betalen kan tot uiterlijk 10 mei. Ga voor meer informatie naar de website ivn.nl.
1: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
2: Link weer.
3: Vandaag is er volop ruimte voor de zon, alleen in het noorden is er wat bewolking. Met een zwakke tot matige wind uit het oosten ligt de temperatuur op 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten.
4: Link reclame.
5: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Bennissepop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming On Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bennissepop.nl.
6: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewend vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
7: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
8: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio, met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
4: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

Beleef de 80-jarige oorlog in Historisch Museum Den Briel, in het centrum van de vestingstad Brielle. Met kunst, filmpjes, animaties en spelletjes kom je veel te weten. Wie was Willem van Oranje? Wat kwam de hertog van Alfa doen? En wie waren de watergeuzen? Ontdek de geheimen van de Brielse stadsgeschiedenis, de admiraal zoals Maarten Tromp en bekijk de...

0: bodemvondsten. Kijk voor uitgebreide informatie op historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
5: De allerlekkerste gerechten, die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groenten en fruit met een lach.
6: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
7: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 8 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
8: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio en gezant Steve Witkoff hebben zaterdag in Miami gesproken met de Qatarese premier Al Thani over Iran. Qatar speelt een sleutelrol in de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Pakistan is officieel bemiddelaar, maar Qatar vervult achter de schermen een belangrijke rol. Bij demonstraties rond het AZC in Ter Apel heeft de politie zaterdag 5 mensen aangehouden. De aanhoudingen zijn verricht voor belediging, het niet kunnen legitimeren en het afsteken van vuurwerk. De demonstraties verliepen verder zonder grote incidenten. De laatste actievoerders vertrokken even na 3 uur. Een Israëlische luchtaanval hebben gisteren zeker 17 doden veroorzaakt in Libanon. De meeste slachtoffers vielen in het zuiden van het land. Een drone van Hezbollah verwondde in Noord-Israël 3 militairen, van wie 1 zwaar gewond. Ondanks het staakt het vuren dat sinds 17 april van kracht is, gaan aanvallen aan beide kanten door. Een uitbraak van het zeer besmettelijke norovirus heeft op het cruiseschip Caribbean Princess meer dan 100 passagiers en 10 bemanningsleden ziek gemaakt. Het schip vaart rond in de Cariben en vertrok op 28 april uit Fort Lauderdale. De trip van 13 dagen eindigt maandag in Port Canaveral bij Orlando. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het vrij zonnig en droog, met temperaturen van 11 graden in het Waddengebied tot 16 graden in het binnenland. De matige noordoostenwind is langs de kust vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: Hoorde u geen 3 piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoorzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoorzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoorzo.nl. Hoorzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
10: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
11: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
10: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
11: Checks.

0: Sundays.nl.
1: Rijd je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet? Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
2: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
3: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
2: Floradektuinaanleg.nl.
4: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
5: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
4: Met een nieuw

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Choco Paradise. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
3: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
4: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoog.
5: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 8:30.
0: Regio Nieuws op Link.
6: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
7: Heb je altijd al eens met de politie willen gamen? Pak dan nu je kans om ze in te maken. Op woensdag 13 mei ben je van 3 tot 4:30 welkom in gebouw De Driehoek aan de Vrouwenmachtotweg in Oostvoorne. Je kan je voor het gamen gratis aanmelden via de website stichting-push.nl via het kopje activiteiten. Let op, vol is vol! De bibliotheek in winkelcentrum De Struitse Hoek in Hellevoetsluis bestaat 1 jaar. En dat moet natuurlijk gevierd worden. Op woensdag 13 mei is het tussen 12 en 5 uur van alles.

0: te doen voor jong en oud. Doe mee aan de bingo, speel het supermarktspel of neem deel aan de speciale editie van het Digicafé. Ook is Boekje Beatmonster aanwezig voor een foto. Verder zijn er ook nog leuke winacties. Je maakt bijvoorbeeld kans op een gevulde boodschappentas of op een e-reader. Ook kan je deze dag een gratis proefabonnement afsluiten. Ga voor meer informatie naar de website van de bibliotheken bzhe.nl. Het IVN organiseert op Hemelvaartsdag een douwtrapwandeling in de Benisse. Terwijl de wereld langzaam ontwaakt, geniet je zelf van de stilte, het gezang van de vogels en de frisse dauw op het gras onder je voeten. De wandeling begint om 5 uur op parkeerplaats Krekenhoek aan de Oude Veerdam in Zuidland. De wandeling duurt ongeveer 2 uur en is geschikt voor iedereen die goed ter been is. De kosten hiervoor bedragen €4 per persoon. Let op, aanmelden en betalen kan tot uiterlijk 10 mei. Ga voor meer informatie naar de website ivn.nl. Op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei, staat het centrum van Spijkenisse in het teken van sport, bewegen en gezelligheid. Van 12 tot 4 uur laten verschillende sportclubs, verenigingen en organisaties zien wat ze allemaal te bieden hebben. Ben je op zoek naar een nieuwe sport? Of heb je gewoon zin in een leuke middag met het gezin? Kom dan op Hemelvaartsdag naar Spijkenisse. Er zijn allerlei activiteiten om zelf te proberen en leuke optredens om naar te kijken.
1: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
2: Link weer.
3: Vandaag is er volop ruimte voor de zon, alleen in het noorden is er wat bewolking. Met een zwakke tot matige wind uit het oosten ligt de temperatuur op 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten.
4: Link reclame.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij oinkoop.nl.
6: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Bennisse Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddy, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via bennissepop.nl. Bennissepop.nl.
7: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
8: En nu terug naar de

0: Beleef de 80-jarige oorlog in Historisch Museum Den Briel, in het centrum van de vestingstad Brielle. Met kunst, filmpjes, animaties en spelletjes kom je veel te weten. Wie was Willem van Oranje? Wat kwam de hertog van Alfa doen? En wie waren de watergeuzen? Ontdek de geheimen van de Brielse stadsgeschiedenis, de admiraal zoals Maarten Tromp en bekijk de bodemvondsten. Kijk voor uitgebreide informatie op historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht.

0: geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
1: Kooi en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooikerhoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
2: Zoek je 1 aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 9 uur.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een kantoorgebouw. Daar runde een goksyndicaat tientallen illegale gokwebsites. De arrestanten zijn voornamelijk buitenlanders, waaronder 228 Vietnamezen en 57 Chinezen. Velen waren het land binnengekomen op verlopen toeristenvisa. Duitsland en Canada hebben zaterdag tijdens een conferentie in Toronto gesproken over het verdiepen van hun samenwerking. Die samenwerking kan worden versterkt op het gebied van kunstmatige intelligentie, energie, kritische grondstoffen en defensie. Duitsland pleit er opnieuw voor dat Canada in Duitsland gebouwde onderzeeërs koopt en zich aansluit bij een Duits-Noors onderzeeërpartnerschap. En ook een uitbraak op het cruiseschip Caribbean Princess van het zeer besmettelijke norovirus. Daar zijn meer dan 100 passagiers en 10 bemanningsleden ziek geworden. Het schip vaart rond in de Caraïben en vertrok op 28 april uit Fort Lauderdale. De trip van 13 dagen eindigt maandag in Port Canaveral bij Orlando. Het Spaanse koningspaar Felipe en Letizia volgt de operatie rond de aankomst van het Nederlandse cruiseschip Hondius bij Tenerife op de voet. Het schip waar een uitbraak van het Hantavirus plaatsvond arriveerde zondagochtend bij het eiland. Het koningspaar staat in nauw contact met premier Sanchez en de president van de Canarische eilanden. En tot zover het nieuws.
3: Link reclame.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
7: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
6: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
7: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
8: Rijd je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
9: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avond. Op carveco.nl.
10: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via benissepop.nl.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
11: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
3: Met een nieuw uur Link.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
4: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl. Goedkope
5: poetspullen.nl. Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's.

0: De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 9:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
3: Heb je altijd al eens met de politie willen gamen? Pak dan nu je kans om ze in te maken. Op woensdag 13 mei ben je van 3 tot 4:30 welkom in gebouwde driehoek aan de Vrouwenmachteldweg in Oostvoorne. Je kan je voor het gamen gratis aanmelden via de website stichting-push.nl via het kopje activiteiten. Let op, vol is vol! De bibliotheek in winkelcentrum De Struitse Hoek in Hellevoetsluis bestaat 1 jaar. En dat moet natuurlijk gevierd worden. Op woensdag 13 mei is er tussen 12 en 5 uur van alles te doen voor jong en oud. Doe mee aan de bingo, speel het supermarktspel of neem deel aan de speciale editie van het Digicafé. Ook is Boekje het Beatmonster aanwezig voor een foto. Verder zijn er ook nog leuke winacties. Je maakt bijvoorbeeld kans op een gevulde boodschappentas of op een e-reader. Ook kan je deze dag een gratis proefabonnement afsluiten. Ga voor meer informatie naar de website van de bibliotheken bzhe.nl.

0: Op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei, staat het centrum van Spijkenisse in het teken van sport, bewegen en gezelligheid. Van 12 tot 4 uur laten verschillende sportclubs, verenigingen en organisaties zien wat ze allemaal te bieden hebben. Ben je op zoek naar een nieuwe sport of heb je gewoon zin in een leuke middag met het gezin? Kom dan op Hemelvaartsdag naar Spijkenisse. Er zijn allerlei activiteiten om zelf te proberen en leuke optredens om naar te kijken. Het IVN organiseert op Hemelvaartsdag een dauwtrapwandeling in de Benisse. Terwijl de wereld langzaam ontwaakt, geniet je zelf van de stilte, het gezang van de vogels en de frisse dauw op het gras onder je voeten. De wandeling begint om 5 uur op parkeerplaats Krekenhoek aan de Oude Veerdam in Zuidland. De wandeling duurt ongeveer 2 uur en is geschikt voor iedereen die goed ter been is. De kosten hiervoor bedragen 4 euro per persoon. Let op, aanmelden en betalen kan tot uiterlijk 10 mei. Ga voor meer informatie naar de website ivn.nl.
1: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
2: Link weer.
3: Vandaag is er volop ruimte voor de zon, alleen in het noorden is er wat bewolking. Met een zwakke tot matige wind uit het oosten ligt de temperatuur op 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten.
4: Link reclame.
5: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
7: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
8: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
9: En nu terug naar de...

0: verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: De allerlekkerste gerechten, die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
2: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
3: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
2: Floradektuinaanleg.nl.
4: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vak...

0: loodwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoets klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Briele jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 10:00.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Ik ben Frans van der Heuvel en hele

0: Goedemorgen, dit is het nieuws. Het Saoedische staatsolieconcern Saudi Aramco boekt in het eerste kwartaal een netto-winst van 126 miljard rial, omgerekend 28,5 miljard euro. Dat is ruim een kwart meer dan een jaar eerder. Vanwege de nagenoeg gesloten staat van Hormuz transporteert Saudi Aramco olie via een pijpleiding naar de Rode Zee. Het Spaanse koningspaar Felipe en Letizia volgt de operatie rond de aankomst van het Nederlandse cruiseschip Hondius bij Tenerife op de voet. Het schip waar een uitbraak van het hantavirus plaatsvond arriveerde zondagochtend bij het eiland. Het koningspaar staat in nauw contact met premier Sanchez en de president van de Canarische eilanden. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een kantoorgebouw. Daar runde een goksyndicaat tientallen illegaal gokwebsites. De arrestanten zijn voornamelijk buitenlanders, waaronder 228 Vietnamezen en 57 Chinezen. Velen waren het land binnengekomen op verlopen toeristenvisa. En de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio en gezant Steve Witkoff hebben zaterdag in Miami gesproken met de Qatarese premier Al-Thani over Iran. Qatar speelt een sleutelrol in de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Pakistan is officieel bemiddelaar, maar Qatar vervult achter de schermen een belangrijke rol.
1: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het vrij zonnig en droog, met temperaturen van 11 graden in het Waddengebied tot 16 graden in het binnenland. De matige noordoostenwind is langs de kust vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
2: Link reclame.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Hey, kruidenkoker.
6: Ja, wat nou weer?
5: Ik heb een Gerster tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
6: Nee, nog niet.
5: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
6: Oh ja, joh.
5: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? kringloop-warenhuis.nl.
6: Nou, dat heb je goed gedaan.
5: Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis.
6: Zeker.
5: Ja toch, niet dan? Echt wel.
7: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Dennis, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bandissenpop.nl.
8: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
9: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
10: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
9: Met een nieuw uur Link.

0: Stefano's voor het de bloemen die zich wenden. Spijkenissen met de winkels en het plein zo vol. Helle voetsluis met poten, wit, blauw en rood. Wat wil je nog meer doen?
1: Ja, luister, een hele goede morgen. Dit is een goede morgen voor de putten op zondag 10 mei, de moederdag. Jawel, daar gaan we ook aandacht aan besteden, een klein beetje. Maar het eerste uur hebben we drie gasten en het heeft allemaal te maken met het FNV Haven voetbaltoernooi bij VV Hekelingen. Dat is allemaal aanstaande vrijdag 15 mei. Dus we gaan straks de heren even voorstellen, maar we gaan eerst even dit nummertje draaien.

0: Ja, nou, de moedertjes die zijn er ook bij, hoor. Maar goed, we hebben nou drie mannen hier. Dus die hebben ook moedertjes gehad. Of misschien nog wel, dat weet ik allemaal niet. Nou, we gaan even met Nick Gardenier maar beginnen. En dan ben jij. En ja. je weet niet zoveel, dan heb je het woord maar gehad, vind je niet?
1: Ja, inderdaad, daar ben ik er vanaf.
0: Dan ben jij er vanaf, ja. Hey, vertel, wat houdt het FNV havenvoetbal precies in?
1: Nou, we hebben dat FNV havenvoetbaltoernooi, dat is nu voor de vierde keer. En het houdt in, ja, samenhorigheid met de haven, alle bedrijven, dat ze, ja, een geweldige dag gaan krijgen. Er zijn 21 teams inmiddels, voorgaande jaren rond de 11 en 12.
0: Ja.
1: En dus het is 7 tegen 7 toernooi. Ja, het is gewoon één grote samenhorigheid.
0: Ja, dat is mooi. Maar jij weet er niet zo heel veel van natuurlijk nog. Want je zit er niet zo lang bij, hè?
1: Nee, ze hebben mij gevraagd omdat ik voornamelijk...

0: Nou, vanuit de Step-wereld kom.
1: Uit de?
0: Artep-organisatie, bij u bekend, Joop van Doorn.
1: Ja.
0: Daar heb ik alles van overgenomen.
1: Ook bekend, ja.
0: Dus qua organisatie, ja, hebben ze mij gevraagd om ja, te assisteren, omdat ze zelf met z'n tweeën zaten. Dus heb ik ja, volmondig aangezegd.
1: Ja, ja. Nou, dan gaan we even naar Aad van Wijk.
2: Wie?
1: Ja.
2: Je hoort
1: ook bij de wijk. Ja, toch, je hoort er bij de week. Hey, jij zit er samen met Richard het langst erbij, in feite. Hoezo ben je daar ooit eens mee begonnen? Wat is het idee geweest? Ja, kijk, je hebt natuurlijk met Hemelvaart, dag eerder 14 mei dan. Ja, ik kan ze redelijk noemen. Je hebt overal jeugdvoetbaltoernooi. Bij elke vereniging is er wat te vinden op Hemelvaart. Maar dit is precies een dag later. Heb je dat expres gedaan om de jeugd er nou een beetje te ontlopen?
2: Nou, eerlijk gezegd hebben wij gedaan, omdat op vrijdag is de minst slechte dag in de volcontinu-dienst.
1: Oké.
2: Okay. Je hebt te maken
1: hebben jullie, met ja.
2: Even in de volcontinu. En vrijdag hebben hun op donderdag de laatste nacht. Dus ja, dan is het leuk. We beginnen ook pas om 1 uur, dat die jongens wel kunnen slapen en die meiden natuurlijk.
1: Ja.
2: Maar dat was voor ons de meest gunstige dag. Ja, er is geen één gunstige dag natuurlijk in een volcontinu bedrijf. Maar dit was wel de enige optie van ons om het groots te maken.
1: Ja.
2: Het idee is eigenlijk ontstaan dat wij zaten altijd maar elkaar te zien met actie voeren. We zagen elkaar met staken. En wij kregen een beetje de naam dat we altijd maar aan het staken zijn in de haven. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Wij komen gewoon op ons voor onze arbeidsvoorwaarden. Toen heb ik met Richard het idee geopend van zullen we eens een keer wat leuks doen voor onze collega's. Nou, dan heb je binnen de FNV Havens van ons heb je het hoogste orgaan, dat is de sectorraad. Daar zit ieder bedrijf in de Rotterdamse haven, kan daar een afvaardiging naar sturen. En daar hebben we het plan voorgelegd. Van, joh, we zullen eens een keer wat leuks gaan doen voor de mensen. Nou, toen kwam Richard van, ik ben er wel enthousiast over, die vond dat heel leuk. Onze bestuurders, die moesten we echt overtuigen. Want je hebt natuurlijk 5 bestuurders in de Rotterdamse haven, die doen alle CEO's afsluiten. En die waren een beetje sceptisch, van, wat ga je nou doen? Wat wil je nou eigenlijk? Nou, wij hebben gewoon een budget gevraagd en we zijn ons eigen plan gaan volgen.
1: Ja.
2: En dat is nu uitgegroeid naar iets leuks. Want we hebben nog veel grotere plannen voor de toekomst. Maar ja, we zijn wel echt heel enthousiast. We hebben onze vrouwen bereid gevonden, die zijn hele loterij mee bezig.
1: Zo?
2: Ja, die zijn er ook heel enthousiast mee bezig. Nou, Nick hebben we natuurlijk met zijn connecties, die hebben we gelijk gedoopt tot baas sponsorcommissie. En dan gaat dus een raket. Ja. Ja. Daar is het idee een beetje ontstaan bij ons.
1: Nou, Richard, dan mag jij. Jij bent nou ooit eens. Jij zit het langst erbij, geloof ik, hè?
3: Nee, ik ben Aad zo. Maar,
1: nou, maar als werknemer natuurlijk.
3: Bij de ECT?
1: Ja.
3: Ja, oké.
1: Okay. Ja, goed.
3: Bij de ECT zit ik het langst.
1: Ja, ja.
3: Maar dat, het is niet vanuit ECT geregeld.
4: Oh.
3: Nee, het is niet vanuit ECT geregeld. Wij doen het echt als havenwerkers en wij vonden het leuk. Of Aad kwam bij mij. En dat was december 22. Hij zegt, joh, we moeten wat gaan doen voor onze collega's. Want we zien elkaar alleen met acties. En het is leuk om elkaar eens te zien. Gewoon daarbuiten, gezellige dag. Ik vond het leuk. Ik was echt enthousiast. En dan gingen we naar onze naar de sectorraad. En dan gingen we het uitleggen. En die zei van, ja, want... Wat denk je ermee te bereiken dan? En op een gegeven moment, nou, het mag, maar dan moet je wel leden regelen. En dan moet Insta formuleren. Het eerste jaar hebben we gezegd, nou is goed, gaan we ons best voor doen. En we hebben eigenlijk een beetje gesjoemeld met, want die incijfer is nooit gekomen. Dat was voor ons ook niet de insteek. De insteek was om gezellig met collega, het liefst collega vakbondsleden, een leuke dag te hebben. Iedereen is welkom, of je lid of geen lid bent. We hopen dat je daardoor ziet dat we meer doen dan alleen maar staken en actie voeren. Maar dat we echt er voor elkaar zijn. En dat je dan denkt, van, daar wil ik ook wel lid van zijn. Dat is eigenlijk de bedoeling.
1: Ja.
3: En dat is, het eerste jaar was druk, hè, was warm. Ja. En daar hadden heel veel teams die houden zich op. Hadden we 16 teams.
1: Maar 4 jaar geleden dat het zo warm was. Ja,
3: ja.
1: 22.
3: Het jaar daarna, we hadden wel een begin van zeggen, we kiezen altijd een goed doel, dat is leuk. Een beetje een lokaal doel, dat houden we erbij, een loterij ervoor. En dan, maar het toernooi is de hoofdmoot. En het eerste jaar hadden we Sophia Kinderziekenhuis.
1: Kijk.
2: Sophia Kinderziekenhuis.
3: Ja.
1: Mooi, hè?
3: Ja.
1: Dat is heel schaafde kinderen, ja.
3: Laten lopen en,
1: van mijn kinderkanker, hè? Dat is nee, je kunt ze gek niet noemen. Daarom ik met mijn kinderen is helemaal verschrikkelijk. Maar dat is een heel goed doel geweest.
2: Ja. Dat is altijd een goed doel.
1: Nou ja, altijd een goed doel, maar voor de eerste keer is het niet verkeerd geweest.
2: Nee, maar we zijn daar zo warm ontvangen. We hebben ook alsjeblieft gevraagd van, we willen geen rondleiding.

0: Hier.
1: Nee, oké. Okay.
0: Want
1: ja, de kleiding, ja.
0: We hebben allemaal geschiedenissen. En dat is gewoon kippenvel als je daar loopt.
1: Ja.
0: Maar die Annelies Blom, dat was die mevrouw die ons begeleid heeft. Die was zo dankbaar. En we hadden niet eens 100.000 euro, hè. Dat was gewoon een bedrag van, ik dacht uit mijn hoofd. Nee, we hebben een laptop van de Apple kunnen kopen voor die kindertjes.
1: Ja.
0: Een eigen studio, net als jullie, hè. Zo'n mooie studio.
1: Ja.
0: En ze hadden een Apple laptop nodig. En ze houden één keer per jaar ze op Binnenmaas een concert. En daar hebben wij een opblaasbaar podium voor kunnen doneren.
1: Zo.
0: Nou, de dankbaarheid die we daarvan hebben gehad. Ja.
1: Nou, dat geloof ik.
0: We hebben wel besloten om het toch lokaler te gaan doen.
1: Ja.
0: Dus we hebben de hospice nou 2 keer gehad. Nou, als er 1 dankbaar is, dan zijn er 10 mensen daar.
1: Hospice hier in
0: de Waterlelie. Bij de molen.
1: Ja, ja.
0: Die hadden een nieuw pand en wij dachten misschien...
1: Nou, dat is
0: ook wel een zetje in de rug gebruiken. Nou, dat hebben ze zeker nodig gehad.
1: Dat is allemaal vrijwilligers ook, de hospice ook. Ja.
0: Wat die mensen voor je kunnen betekenen.
2: Ook mooi wat die daar doen.
0: Supermooi.
2: Mooi, hè? Ja, hadden we geen loterij, dus hadden we alleen het inschrijfgeld. En ik dacht, ja, dat dekt voor ons niet de lading. Dus hebben we het jaar daarna toen, waarom hadden we eigenlijk de loterij niet? Nou goed, dat is zo gelopen, dat liep verkeerd. En toen hadden we geen loterij. En toen hadden we vorig jaar dus wel weer een loterij, dat noemen we weer de hospice. Want dan kan je met een leuk bedrag komen. Nou, en dit jaar hebben we gekozen voor de Hofstee. En zo proberen we elk jaar een lokaal goed doel te hebben, waar wij dan de loterij op afstemmen.
1: Mooi hoor.
2: En bij heel veel bedrijven, ook binnen de haven, maar ook bedrijven in Spijkenisse en omgeving die doneren. Ja, dat is wel mooi. Mooi om te zien.
1: Ja. Nou, we gaan eerst even muziekje draaien en dan komen we zo bij u terug.

0: Ja, we hebben nog een minuut of drie om weer even door te praten terwijl er weer pauze is. Ja, het is niet anders.
1: Zonder
0: kwartje.
1: Heb jij geen minuten
0: niet genoeg? Nee, hè?
1: Nee. Zonder
0: kwartje. Nee. Hé, Nick, jij zit een beetje voor de... Je hebt een aparte functie, hè?
1: Ja, klopt. Het is sponsoring. En,
0: sponsoring.
1: Ja, en we gaan echt voor Stichting de Hofstee. Dus mensen met een geestelijke beperking. Dat ze zelfstandig onder een dak kunnen samenwonen. Dit is opgericht door Arie Korregevel. Achter in de Maaswijk. Een heel schitterend mooi pand. Ja, en die mensen, dat zijn gewoon prachtige mensen. En er moet gewoon geld naartoe. Alle plaatsen ondernemers hebben in het dorp hebben allemaal gesponsord. Van dinerchecks tot aan cadeaubonnen, tot aan tv's aan toe. Ja, het is gewoon fantastisch.
0: Ja, er werd ook de naam van de hospice genoemd hier, hè?
2: Ja.
0: Daar zijn jullie ook geweest?
2: Ja, daar zijn we geweest. Twee jaar geleden hadden we een bedrag gegeven en vorig jaar hebben we een bedrag gegeven. En we hebben daar ook een rondleiding gehad. Ook met die vrijwilligers een gesprek gehad. Echt mooi wat die mensen doen.
0: Ja.
2: Echt mooi.
0: Ja. Het is geweldig.
2: Ik zou het niet kunnen, echt niet. Laat maar mijn containers doen.
0: Nee, maar goed. Ik ben er ook. Mijn vrouw is overleden in de hospice Reiziger in Barendrecht. En wij waren toen in maart, waar we 50 jaar getrouwd hebben, net nog mee mogen maken. En drie weken later is ze overleden in de hospice de Reiziger. Maar daar blijf je altijd bij. Ik heb er ook een boek over geschreven. Noem het op. Ja. Maar het is, als je ziet wat die mensen allemaal doen. Allemaal vrijwilligers.
2: Heel indrukwekkend.
0: Heel indrukwekkend, ja. Heel mooi. En dan alles onderhouden. Zo'n parkje eromheen. Dat is ook zo mooi, hè?
3: Belangeloos.
0: Helemaal belangeloos. Helemaal belangeloos. Ja, het is heel mooi. Heel mooi. Heel mooi.
3: Absoluut.
0: Ja. Wat wil je nog meer kwijt? Vertel.
2: Jij zegt, ik ben 15 jaar getrouwd. Maar ik ben vandaag 23 jaar getrouwd.
0: Zo.
2: Ja.
0: Nou, gefeliciteerd. Is dat een moederdag?
2: Ja, moederdag.
0: Een moederdag. Nee. Het is altijd een moederdag, of niet?
2: Nee, het is niet altijd een moederdag. Ja, soms valt die, soms valt wel op moederdag, maar soms niet.
0: Nou.
2: Maar nee, wat meer kwijt willen, ja. We hebben dit jaar 21 teams bij het voetbal.
0: Ja, daar gaan we het over hebben.
2: En,
0: dat doen we straks dan, want jij is er klaar.
2: We hopen volgend jaar 24 teams te hebben.
0: Het is nogal wat, zeg.
2: Wie weet wat de jaren... Ja, maar het is Hekelingen kant kwijt. Met alle dank aan Hekelingen.
0: Hoeveel velden heb je Hekelingen?
2: Zes.
0: Zes velden.
2: We spelen op half veld. Dus in wezen zou je 12 wedstrijden tegelijk
0: kunnen. Oh, oké. Okay.
2: Ja, dat vraagt wel heel veel natuurlijk. Maar wij hopen, wij hopen het uit te groeien tot minstens 24 teams jaarlijks.
0: Goed, even kijken, jongens. Ja. Met halve veld ook. Is het dan twee keer een kwartiertje voetbal of zo?
3: Eén keer een kwartier.
2: Eén keer een kwartier.
0: Eén keer een kwartier.
3: Een kwartier en door.
0: En door, ja.
3: Ja, we gaan ook niet beginnen met verlengingen.
0: Nee.
3: Die mensen hebben gewerkt. Die hebben een druk leven. We gaan een kwartier lol hebben.
2: Met een gezellige dag onderbroken door een partijtje voetbal.
0: Ja, zo moet je zien.
3: Ja, maar het is in de volksmond een EO-familiedag, maar dan voor havenwerkers.
0: Een EO-familiedag.
3: Voor havenwerkers.
0: Voor havenwerkers, ja. Goed, heren, we gaan straks even verder. We gaan eerst even naar het nieuws luisteren.
4: Link reclame. Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
6: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis.

0: die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
1: Huh? Mijn heerlijk thuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
0: Heerlijk Thuis, een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
2: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoet Sluis.
3: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
2: Sunday's Hellevoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoet Sluis.
3: Check sundays.nl.
4: De service van vroeger.
5: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 10:30.
6: Regio Nieuws op Link.
7: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
8: De bibliotheek in winkelcentrum De Struitse Hoek in Hellevoetsluis bestaat 1 jaar. En dat moet natuurlijk gevierd worden. Op woensdag 13 mei is er tussen 12 en 5 uur van alles te doen voor jong en oud. Doe mee aan de bingo, speel het supermarktspel of neem deel aan de speciale editie van het Digicafé. Ook is Boekje Beatmonster aanwezig voor een foto. Verder zijn er ook nog leuke winacties. Je maakt bijvoorbeeld kans op een gevulde boodschappentas of op een e-reader. Ook kan je deze dag een gratis proefabonnement afsluiten. Ga voor meer informatie naar de website van de bibliotheken bzhe.nl. Heb je altijd al eens met de politie willen klimmen? Pak dan nu je kans om ze in te maken. Op woensdag 13 mei ben je van 3 tot 4:30 welkom in gebouw De Driehoek aan de Vrouwenmachteldweg in Oostvoorn. Je kan je voor het gamen gratis aanmelden via de website stichting-push.nl via het kopje activiteiten. Let op, vol is vol! Het IVN organiseert op Hemelvaartsdag een douwtrapwandeling in de Benisse. Terwijl de wereld langzaam ontwaakt, geniet je zelf van de stilte, het gezang van de vogels en de frisse dauw op het gras onder je voeten. De wandeling begint om 5 uur op parkeerplaats Krekenhoek aan de Oude Veerdam in Zuidland. De wandeling duurt ongeveer 2 uur en is geschikt voor iedereen die goed ter been is. De kosten hiervoor bedragen €4 per persoon. Let op, aanmelden en betalen kan tot uiterlijk 10 mei. Ga voor meer informatie naar de website ivn.nl. Op Hemelvaartsdag donderdag 14 mei staat het centrum van Spijkenisse in het teken van sport, bewegen en gezelligheid. Van 12 tot 4 uur laten verschillende sportclubs, verenigingen en organisaties zien wat ze allemaal te bieden hebben. Ben je op zoek naar een nieuwe sport of heb gewoon zin in een leuke middag met het gezin? Kom dan op Hemelvaartsdag naar Spijkenisse. Er zijn allerlei activiteiten om zelf te proberen en leuke optredens om naar te kijken.
7: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
9: Link
10: weer.
11: Vandaag is er volop ruimte voor de zon, alleen in het noorden is er wat bewolking. Met een zwakke tot matige wind uit het oosten ligt de temperatuur op 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Link reclame.
12: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
13: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
14: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag een afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
15: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.

0: Ja, luister, hartelijk welkom terug natuurlijk op deze 10e mei, de Moederdag. En we hebben het met drie heren over het FNV Haven voetbaltoernooi bij VV Ekelingen. Dat is vrijdag 15 mei. Nou, we hebben het eerste gedeelte hebben we het een beetje gehad over andere zaken, maar nu over het toernooi zelf. Meneer Van Wijk.
1: Meneer De Wijk, goedemorgen.
0: altijd moet hier, hè?
1: Ja, maar
0: dat is heel goed. Nee, meneer De Wijk, oké. Okay.
1: Ik snap je. Maar wij zijn begonnen. En waarom Ekelingen, vraagt iedereen zich af.
0: Ja.
1: Nou, ik zou je heel eerlijk zeggen dat ik zelf heel lang lid ben geweest.

0: voetbaltap tot aan de selectie toe altijd. En ik kwam toen mijn oude maatje tegen een keer en ik zeg, Ferry Verbeek, ik zeg, luister eens, hoe zou je dat vinden? Nou, uiteindelijk is dat doorgegroeid met Tony van Pelt, Paulaatje Blom en heel veel vrijwilligers, Simon van Leer. En die zijn zo enthousiast naar ons toegekomen. Ja, en het is gewoon geboren daar. En alle medewerking die we kunnen krijgen, die hebben we gehad. Dat is niet normaal.
1: Ja.
0: Het is echt een mooi complex ook gewoon.
1: Ja, ja.
0: En het is een vereniging die draagt uit. Voor gezelligheid staan ze. Boven het allergrootste sportieve doel.
1: Ja, ja. Hoe komen jullie aan al de deelnemers?
2: Dat
1: zijn er nogal wat.
2: Ja, de eerste keer hebben we via de sectorraad hebben alle aangesloten bedrijven pamfletten meegegeven. Via de kaderleden van FNV. Die hebben dat verdeeld per hun bedrijf. En we zijn zelf bij allerlei bedrijven langs gegaan. Hè, om mensen uit te nodigen in de kantines en te zeggen wat we gingen doen, wat we van plan waren. Dat heeft wel aardig wat tijd gekost natuurlijk. Want je moet overal langs. Maar ja, en de jaren daarna hoef je eigenlijk alleen maar te mailen van joh, we houden het toernooi weer. De posters die worden weer verspreid via alle kaderleden. En we krijgen de aanmelding maar zo binnen.
1: Ja, dit is voor het goede doel. Wordt er dan een bedrag gezegd van dit moeten jullie betalen als je mee wilt doen?
2: Ja, in principe hadden we €50 inschrijfgeld.
1: Oké.
2: Dat gaat naar het goede doel.
1: Ja.
2: €50 borg.
1: Ja.
2: Als je dat schenkt aan het goede doel, dan krijg je 10 muntjes. En eeuwig dank. Vanaf volgend jaar gaan we het anders doen. Maar tot nu toe zijn alle deelnemende teams die zeggen, joh, hier weer geld. En hartstikke leuk. Sommigen voor de muntjes nog geen eens. Maakt niet uit, alles voor het goede doel.
1: Ja. Dus. Ja. En toen komen we bij jou terecht weer. Waarom?
3: Ja, de Hofstee sowieso het zijn.
1: De Hofstee, ja, de Hofstee.
3: Ja,
1: dat
3: is, de Hofstee, ja. Het is gewoon, ja, het zijn mensen met een geestelijke beperking. Maar dat is niks, maakt het niks minder dan ons natuurlijk. Je ziet daar iemand met een beperking. Maar als je puur naar de beperking blijft kijken, vraag ik me persoonlijk af wie eigenlijk de grote beperking heb. Het is gewoon, het zijn, ja, laat ze gewoon meedoen. En de glimlach op het gezicht, ja, van de kind. De glimlach van de kind eigenlijk.
1: Ja.
2: Ze mogen een wedstrijd spelen.
3: Zij?
2: Ze mogen een wedstrijd.
3: Ja, ze mogen één wedstrijd. Het is de wedstrijd tussen de halve finale en de finale. Mogen ze een kwartiertje spelen. En gegarandeerd, ze gaan winnen.
1: Ja? Ja. Ja. Leuk. Zit er bepaalde leeftijd aan gebonden of niet?
3: Nee, het is echt. Van de week was ik bij Downies en Brownies.
1: Ja.
3: Voor sponsoring wezen.
1: Ook zo goed. Ook zo goed.
3: Ja,
1: hè?
3: Dit is echt fantastisch wat ik nu ga vertellen. En dan zit je daar te praten, vraag je voor sponsoring. En dan kom je eigenaar in. Nou ja, fantastisch. Dus dat gaan we doen. De helft van de Hofstee werken hier. Ik zei 1 en 1 is 2. Nou, toen zei je gelijk van 100 jaar. Dus was het een week later. Heb ik het opgehaald. Dan komen er twee van die ventjes naar me toe. En wat komt te doen? Zit ik mijn verhaal doen? Oh, ik ga ook voetballen. Helemaal blij. En ik zeg zo, fantastisch man. Ik zeg, wat ga je doen? Ja, ik ga heel veel scoren. Ik zeg, ja, dat is wat ik bedoel. Ik kom eraan. En ik ga keepen. Hartstikke blij. Dus op een gegeven moment, 5 minuten later, ik stond weer met te praten met die vrouw. Ging eens naar die vrouw toe. Hoe weet die meer eigenlijk dat er een voetbaltoernooi wordt gehouden? Nou, dat is toch fantastisch?
1: Dat is mooi, hè?
3: Dan smelt je toch als je dat hoort.
1: Nou, hè?
3: Ja.
1: De Downies en Brownies is ook zo mooi, hè? Het bedienend personeel, dat het ook een handicap, hè? Ja, ja. Ik ben er ook eens geweest voor de radio heel lang geleden, maar ja, petje af. Ze zijn hier ook wel eens geweest. Dat ze hier konden bij de jongen en de meisje, die zaten hier naast hem met de neuk en die mochten dan ook een schuifje omhoog doen af en toe. Nou, als je die kopjes zag,
3: ja.
1: Het is zo mooi, hè?
3: Het is maar een klein dingetje. En ze hebben het zeker over een jaar of over 2 jaar lopen nog in de rond. Want ik heb meegedaan met het voetbaltoernooi.
1: Ja.
3: Dat fantastisch. En dan moet ik even. Ze zoeken ook nog t-shirtjes met op bedrukking.
1: Oh.
3: Voor sponsoring, voor degenen die nu luisteren. Duinies en Brownies zijn op zoek naar t-shirtjes met drukking van de kookpot.
1: Oh. Nou ja, het is goed dat we het weten.
3: Mocht er iemand zich geroepen voelen.
1: Ja, Duinies en Brownies. Nou, kom op met de shirtjes.
3: Ja, inderdaad.
0: Nou, inderdaad.
1: Link radio.
3: Ja.
1: Ja.
2: We hebben uiteraard gezorgd voor een medaille voor de deelnemers van de Hofstee.
1: Oh ja, tuurlijk, heb je ook nog.
2: Uiteraard.
3: Sst.
2: Ja. Ik heb gehoord dat ze in training zijn.
3: Ja. Dus, ik weet niet of je de wedstrijd Bayern München, Paris Saint-Germain hebt gezien.
1: Nou ja, gedeeltelijk.
3: Maar wel gaat,
1: wat een wedstrijd, wat mooi. Wat mooi, wat mooi. Ja, dat, dat is ook voetbal daar, hè, bij Ekelingen.
0: Schitterend. Nee, maar het is zoals je ziet, het is niet voor eigen gewin. Het is echt alleen maar een leuke dag voor mensen.
1: Ja, maar het is ook zo heel veel, hè. Je hebt 24 teams, hè?
0: Daar willen we naartoe.
1: Daar wil je naartoe.

0: Nu de 21?
1: Ja.
0: Oké, maar al die velden die even voor de helft moeten worden, ja, noem maar op. Het komt een ontzettende organisatie voor kijken.
2: Daarom, Hekelingen werkt aan alle fronten mee. Er zijn gewoon vrijwilligers die zich vol gas opgeven om te helpen. Barbecuen, drinken natuurlijk, eten en drinken.
0: Ja.
2: We hebben dit jaar ook een ijssalon uit Spijkenisse hebben bereid gevonden. Die komt staan, ook voor de kindertjes. We hebben zelfs Sport 2000, een soort sportzak is dat toch, mag ik dat zeggen?
1: Nee. Een sportwunkaart Spijkenisse.
2: Die komen ook gewoon staan, die dag.
1: 2000.
2: En ja, als het aan mij ligt, hebben we zelfs een braderie volgend jaar.
0: Nou, we zitten toch weer, maar laten we even muziekje maar nog even opzetten voor het laatste blokje.
2: Ja,

0: Nou, we hebben nog een kleine 5 minuten en we gaan weer verder met de heren. En we hebben nog een mooi gedicht. Dat komt straks allemaal. Aan het einde van de uitzending, tenminste van dit uur dan. Richard, je had ook nog wat dingetjes van. Dat wil ik toch wel even kwijt.
1: Ja, omdat dit jaar valt het toernooi hartstikke gunstig. Natuurlijk, voor heel veel mensen zijn vrij. Tussen Hemelvaart en de maandag erop valt die vrijdag, waarop wij het toernooi geven.

0: Dus die moeders kunnen de kinderen allemaal mee nemen. En heel de dag daar blijven. S'avonds hebben we een optreden van een artiest.
1: Oké.
0: Okay. Als ze de posters zien of ze gaan, gaan een beetje op zoek, vinden ze ook wie.
1: Nee, je mag het niet vertellen.
0: Ik weet niet of ik mag vertellen.
1: Natuurlijk ja, wel, maar
2: een beetje als een...
1: Corrie Konings.
0: Mike Ott, die komt zingen.
1: Mike Ott, ja, die is hier twee weken geleden geweest.
0: Oh.
1: Ja, Mike Ott met een staartje en zijn gitaar. Ja, Mike Ott. Ja, ja, is hier geweest.
2: Hij heeft bij Hekelingen gevoetbald.
1: Oh, ook toch wel.
0: Speciaal uit Duitsland hierheen, voor het goede doel.
1: Ja,
2: dus, schitterend.
0: Alle dank aan Mike Ott ook.
1: Ja.
0: Maar ik hoorde ook net iets, Downies & Brownies heet nu de Kookpot, maar je had de andere naam, Aad.
1: De Kookpot?
2: In mijn optiek is het Josties en Tosties.
0: Oké.
1: Okay. Ik hoorde wat anders net, hoor.
3: Ik heb het ook niet verstaan.
1: Nee, je hebt het ook niet verstaan? Nee.
0: Maar dat viel me op. Ik denk, die naam had ik nooit gehoord.
1: Dus nee.
0: Vandaar.
1: Maar goed, hier is al vrijdag 15 mei. En hoe laat begint het allemaal?
0: Om 1 uur begint het toernooi.
1: Om 1 uur begint het toernooi.
0: Zoals Aad zei, de jongens komen uit de nacht. Ze zijn met de nacht komen.
1: Ja.
0: Daar houden we altijd rekening mee. Alleen als het dadelijk wel heel veel teams worden, dan gaat het wel een beetje piepen en kraken. Dus dan zullen we denk ik een uurtje moeten gaan vervroegen.
1: Ja.
2: Wat ik eigenlijk nog wel zou willen vragen, om van dit moment gebruik te mogen maken, of mededelen, zijn er nou nog luisteraars die denken, zo, ik heb daar eigenlijk wel zin in. En ik vind het ook wel leuk om een wedstrijdje te leiden.
1: Over scheidsrechter.
2: Het zou wel leuk zijn als er nog een scheidsrechter vrijwillig zich aanmeldt. Want dat is altijd wel lastig. Want 6 wedstrijden, 6 mensen die dat moeten leiden.
1: Ja.
2: Ja, we zouden er nog wel een paar bij willen eigenlijk. Voor.
1: Nou mensen, als je te luisteren bij Link, dan kan je de gegevens kwijt. Je kan ook, heb je een eigen site?
0: We hebben een e-mailadres.
1: Een e-mailadres?
2: Ja.
1: Dat kun je doorgeven hoor. Ja? Wie? Nee?
0: Nee.
1: Niet?
0: Die weet ik niet uit mijn hoofd.
3: fvhavens.voetbaltoernooi@gmail.com.
1: Zo.
3: Uit mijn hoofd, hè? Ik kan er ook fout zetten. Was goed, hè?
0: Dat was goed.
1: Ja?
2: Oh. Perfect, Nikkels.
3: En de Facebookpagina, het FNV Haven Voetbaltoernooi.
1: Nou, kijk eens aan. Kijk eens aan. Nou, we kijken naar de klok. We moeten zomaar stoppen, maar als jij het wil u nog wat kwijt? Even tussendoor?
2: Nee, want het is natuurlijk ook moederdag. We gaan ook de dames nog verwennen vandaag.
1: Ja, echt waar?
2: Ja.
1: Je eigen vrouw ook? Of?
2: Zeker.
1: Ja?
2: Alles zien.
1: Alles zien.
2: Ja. Ja,
1: nou ja, het is mooi dat je dat nog kan zeggen.
2: Ja, maar gewoon meer dan terecht.
1: Meer dan terecht, meer hè? Dan terecht. Ja, nou ja, goed. Het is natuurlijk meer moederdag voor kleine kinderen die de moedertjes nog even in het onderwerp zitten. Maar de ouderen, ja, de moederdag is een beetje over, hè?
2: Het is gewoon die dames gewoon een jaartje per jaar mooi gewoon draag ze op handen.
1: Ja. Ja, ja.
2: Ondanks dat je misschien al 40 jaar bij elkaar bent, daar ben ik ook.
1: Ja, nee, met een lachende traan. Hè?
2: Ja, 100%.
1: Goed, nou, ik laat het gedicht maar horen.
3: Ja, autisme is niet gek. Autisme is niet raar. Maar voor wie je treft, soms wel onnodig zwaar. Niet door de prikkels of chaos om ons heen, maar door het onbegrip van de mensen om ons heen.
1: Prachtig, prachtig. Heren, hartelijk bedankt voor jullie medewerking in dit programma. Hele fijne zondag verder en heel mooi voetbaltoernooi de 15e.
2: Jullie ook,
3: hartstikke bedankt.
1: Graag gedaan.
3: Dank u wel dat we aanwezig mochten.
1: Goed zo.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraat.

0: Weg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
1: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 11 uur.
2: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
3: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Spaanse gezondheidsautoriteiten zijn aan boord gegaan van het Nederlandse cruiseschip Hondius bij Tenerife. De passagiers en een groot deel van de bemanning worden geëvacueerd vanwege een uitbraak van het Hantavirus. Het vliegtuig voor de Nederlandse opvarenden is inmiddels geland. Spanjaarden verlaten het schip als eerste. Daarna volgen andere nationaliteiten. Voor het eerst sinds het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten is een Qatarese LNG-tanker door de straat van Hoeks gevaren. Het schip Al Karatiyat vertrok vanuit de gasfaciliteit Ras Laffan en bevindt zich nu in de Golf van Oman. Pakistan is de volgende bestemming. Het vaartuig volgde de door Iran goedgekeurde route. Duitsland en Canada hebben zaterdag tijdens een conferentie in Toronto gesproken over het verdiepen van hun samenwerking. Die samenwerking kan worden versterkt op het gebied van kunstmatige intelligentie, energie, kritische grondstoffen en defensie. Duitsland pleit er opnieuw voor dat Canada in Duitsland gebouwde onderzeeërs koopt en zich aansluit bij een Duits-Noors onderzeeërpartnerschap. En de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio en gezant Steve Witkoff hebben in Miami gesproken met de Qatarese premier Al-Thani over Iran. Qatar speelt een sleutelrol in de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Pakistan is officieel bemiddelaar, maar Qatar vervult achter de schermen een belangrijke rol.
4: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het vrij zonnig en droog, met temperaturen van 11 graden in het Waddengebied tot 16 graden in het binnenland. De matige noordoostenwind is langs de kust vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
2: Link reclame.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit voor boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groenten en fruit met een lach.
7: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij Medisch Pedicure en Beauty Salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
8: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Bernisse Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bernissepop.nl. Bernissepop.nl.
9: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
2: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
10: Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een

Ja, luisteraars, hartelijk welkom in de tweede uur van Goedemorgen voor de Putten op deze moederdag, de 10e mei. Het eerste uur was fantastisch met de drie mannen van FNV voor het voetbal. Geweld straks op 15 mei natuurlijk bij VV Hekelingen. Het was een heel gezellig gesprek. Kunnen natuurlijk terug beluisteren, uitzending gemist, noem maar op. En dit uur, ja, dan zouden we eigenlijk de weerman hebben van SBS6. Maar ja, die zit door verkeersproblemen in de knel. Dus die kan beslist niet komen dit tweede uur. Maar dat komen we nog wel een keertje. Dus we gaan het opvangen met muziek en af en toe een berichtje.

0: 9.
1: De gemeente Nissewaard en Voorne aan Zee gaan op 12 mei, dus aanstaande dinsdag, de omvang van dak- en thuisloosheid in de regio in kaart brengen. En dit gebeurt via de ethosstelling van Hogeschool Utrecht en Kansfonds. De telling vindt dit jaar voor de vierde keer plaats. In totaal doen er 96 gemeenten mee. Bij de ethosstelling wordt niet alleen mensen geteld die op straat leven of in de opvang verblijven, maar ook zogenoemde verborgen dakloosheid. Bijvoorbeeld mensen die tijdelijk bij vrienden slapen, in een auto wonen of op een camping verblijven. Normaal gesproken hebben we gegevens over mensen die geen vaste woon- of verblijfplaats hebben, vertelt wethouder Jeroen Postma van Nissewaard. Mensen die in de opvang verblijven bijvoorbeeld, of die zich hier bij het stadhuis hebben gemeld. Maar er zijn ook veel mensen die in een netwerk verblijven, dus op de bank slapen bij anderen of in hun eigen auto. Daar hebben we niet altijd goed zicht op. Dat willen we beter in beeld krijgen en daarvoor is een manier van tellen ontwikkeld die in heel Europa wordt gebruikt.

0: Link reclame. Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage.

0: eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
1: Hey, kruidenkoker.
2: Ja, wat nou weer?
1: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
2: Nee, nog niet.
1: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
2: Oh ja, joh.
1: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? kringloop-warenhuis.nl.
2: Nou, dat heb je goed gedaan.
1: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
2: Zeker.
1: Ja toch? Niet dan? Echt wel.
3: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 11:30.
4: Regio Nieuws op Link.
5: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
6: De bibliotheek in winkelcentrum De Struitse Hoek in Hellevoetsluis bestaat 1 jaar. En dat moet natuurlijk gevierd worden. Op woensdag 13 mei is er tussen 12 en 5 uur van alles te doen voor jong en oud. Doe mee aan de bingo, speel het supermarktspel of neem deel aan de speciale editie van het Digicafé. Ook is Boekje Bietmonster aanwezig voor een foto. Verder zijn er ook nog leuke winacties. Je maakt bijvoorbeeld kans op een gevulde boodschappentas of op een e-reader. Ook kan je deze dag een gratis proefabonnement afsluiten. Ga voor meer informatie naar de website van de bibliotheken bzhe.nl. Heb je altijd al eens met de politie willen gamen? Pak dan nu je kans om ze in te maken. Op woensdag 13 mei ben je van 3 tot 4:30 welkom in gebouw De Driehoek aan de Vrouwenmachteldweg in Oostvoorne. Je kan je voor het gamen gratis aanmelden via de website stichting-push.nl via het kopje activiteiten. Let op, vol is vol! Op Hemelvaartsdag donderdag 14 mei staat het centrum van Spijkenisse in het teken van sport, bewegen en gezelligheid. Van 12 tot 4 uur laten verschillende sportclubs, verenigingen en organisaties zien wat ze allemaal te bieden hebben. Ben je op zoek naar een nieuwe sport of heb je gewoon zin in een leuke middag met het gezin? Kom dan op Hemelvaartsdag naar Spijkenisse. Er zijn allerlei activiteiten om zelf te proberen en leuke optredens om naar te kijken. Het IVN organiseert op Hemelvaartsdag een dauwtrapwandeling in de Benisse. Terwijl de wereld langzaam ontwaakt, geniet je zelf van de stilte, het gezang van de vogels en de frisse dauw op het gras onder je voeten. De wandeling begint om 5 uur op parkeerplaats Krekenhoek aan de Oude Veerdam in Zuidland. De wandeling duurt ongeveer 2 uur en is geschikt voor iedereen die goed ter been is. De kosten hiervoor bedragen €4 per persoon. Let op, aanmelden en betalen kan tot uiterlijk 10 mei. Ga voor meer informatie naar de website ivn.nl.
5: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
7: Link
8: weer.
9: Vanmiddag blijft het droog en wisselend bewolkt. In een grote delen van het land is er veel ruimte voor de zon. Bij een zwakke of matige wind uit het noordoosten wordt het tussen 16 graden op de Wadden tot 19 tot 22 graden in het zuidoosten.
10: Link reclame.
11: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
13: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
14: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
15: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de

0: Schade-Schadeadministratie-specialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
1: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.

Ja, burgemeester Cor Lamers heeft tijdens de raadsvergadering van woensdag 6 mei laten weten dat er overleg is geweest met de politie en het Openbaar Ministerie. En daaruit is besloten een woning aan de Krokusstraat voor 2 weken te sluiten. De sluiting ging per direct in. Volgens Lamers is het motief voor de sluiting de aantasting van de openbare orde. En de maatregel is gericht op het herstel van de rust en het woon- en leefklimaat in de omgeving. De onrust van de bewoners heeft mij hierbij de hoogste prioriteit. Door deze sluiting wordt een mogelijk bron geneutraliseerd, dat is de burgemeester. En de mobiele camera's blijven langer staan, voorlopig tot uiterlijk 29 mei. De politie blijft frequent surveilleren in de buurt en zal mensen actief aanspreken. De verdachte situaties kunnen personen worden gefouilleerd. Verder is de politie vanavond aanwezig voor een buurtonderzoek.

Het was eens afgelopen, ja. We hebben natuurlijk ontzettend mooi weer gehad de laatste tijd. Mooie temperaturen, echt boven normaal. Maar weer online verwacht dat het donderdag de koudste hemelvaartdag wordt sinds 2014. En volgens het Weerbureau wordt het niet warmer dan 13 graden. Terwijl de temperatuur normaliter zo 16, 19 graden ligt. Daarnaast wordt het een wisselvallige dag met de zonbewolking, maar ook buien. En weer online spreekt van ronduit frisse dag. Die al meer dan 10 jaar niet meer is voorgekomen. Nou, de laatste keer dat het hemelvaartsvergelijkende temperaturen waren gemeten was in 2014 dus. En in de beeld werd toen een temperatuur van 11,8 graden vastgesteld. Nou, in de jaren na lag de temperatuur op een verzacht. Dan gaat hij dan tussen de 17 en 27 graden. Waardoor een koude hemelvaart niet meer is voorgekomen. Overigens valt hemelvaart wel elk jaar op een andere datum. Nou, dan ga je lekker spelletjes binnen doen of zo, weet je wel. Je gaat naar Link Radio luisteren. Altijd leuke muziek en zo. Dus nou, dit was de uitzending ook weer van zondag 10 mei, de moederdag. Eerste uur was hartstikke leuk met de mensen van natuurlijk het FNV over het voetbal gebeuren aanstaande vrijdag de 15e bij Hekelingen. En verder hebben we het mogen doen met berichtgevingen. Ik zou zeggen, maak er een hele mooie hemelvaartdag van. En volgende week zondag zijn Albert-Jan Verhoef en mijn naam is Kees Vonk. Zijn er weer voor de partijen tussen 10 en 12 met Goedemorgen voor de Putten.

0: zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact.
1: In 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. De evacuatie van de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius is begonnen bij Tenerife. Passagiers worden met kleine bootjes van boord gehaald en daarna naar het vliegveld gebracht. De operatie loopt volgens de Spaanse autoriteiten volgens plan en omvat opvarenden uit 23 landen. Onder meer Nederlanders worden naar Eindhoven gevlogen. De positie van de Britse premier Starmer staat opnieuw onder druk na de zware verkiezingsnederlaag van Labour bij de lokale verkiezingen. Binnen de partij groeit de kritiek op zijn leiderschap en sommige parlementariërs zouden al aandringen op een vertrekdatum. Starmer weigert voorlopig op te stappen, maar mogelijke opvolgers worden al openlijk genoemd. Bij een wingsuitsprong in Oostenrijk zijn 2 Nederlanders zwaar gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde in de buurt van Salzburg tijdens een sprong vanaf een berg. Volgens Oostenrijkse media kwamen de 2 kort na de sprong met elkaar in aanraking, waarna ze hard ten val kwamen. Onderzoek moet duidelijk maken hoe het mis kon gaan. En de Amerikaanse rivierkreeft zorgt op steeds meer plekken voor schade aan sloten en oevers. Volgens waterschappen eten de dieren planten weg en graven ze gangen in dijken en kades. Daardoor verslechtert de waterkwaliteit en verdwijnen andere soorten. Op meerdere plekken worden nu extra fuiken gezet om de kreeften massaal te vangen. Dan nog het weer. Vanmiddag blijft het overal droog. In het noorden schijnt geregeld de zon, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking het land binnenkomt. Op de Wadden wordt het nog 13 graden, in Limburg lokaal 19. Later op de middag koelt het in het noorden snel af door een stevige noordenwind. En tot zover het nieuws.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
3: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw

binnen in de Oranje Top 30. Dit is de Oranje Kroon van deze week. Nummer 26.

0: Nieuw binnen in de Oranje Top 30. Nummer 21.
1: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard.

Welkom bij de Oranje Top 30 van week 19, 2026. Deze week hebben we 11 stijgers, daar staan 11 dalers tegenover. 4 noteringen zijn blijven staan en we hebben ook 4 nieuwe binnenkomers. Aanbeland bij overzicht nummer 1. Dit zijn ze, de nummers 30 tot en met 21. Met Donnie en Senna op nummer 30 met Waar blijf je nou? De eerste nieuwe binnenkomer komen we tegen op nummer 29. Lil Kleine en Samuel Welt met Maak me nou niet gek. Het Wiegelied 2.0 van de 3J's en Jeffrey Parmentier doet 12 weken mee en ze gaan ook 12 plaatsen naar beneden. Ze staan deze week op nummer 28. 11 weken mogen we noteren voor Stef Eckel met Genieten zonder spijt. Hij gaat ook 12 plaatsen naar beneden en staat op 27. De favoriete kroeg van Gino Graus komt nieuw binnen op nummer 26. En op nummer 25 staat de nummer 10 van vorige week. Hij levert dus 15 plaatsen in week 6. Frans Duits en De Kater duurt maar even. Jongensdroom van Klaas Henstra doet 3 weken mee, pakt 2 plaatsen winst en staat op nummer 24. Robert Water is blijven staan op nummer 23 met Ik was mezelf even kwijtgeraakt. En Diamantenring van Damian van Os doet 6 weken mee en leeft 5 plaatsen in. Hij staat op nummer 22. En als laatste in overzicht nummer 1, nummer 21. Frank van Etten en Niet bang voor de duivel. De Oranje Top 30.

Aanbeland bij overzicht nummer 2. Op nummer 20 vinden we de nummer 22 van vorige week. Hij doet 9 weken mee. Ferry de Lits en het perfecte plaatje. Prinses van de Nacht van Gerrit van Veen kwam vorige week nieuw binnen op nummer 30. Hij pakt 11 plaatsen winst en staat op nummer 19. Laat het licht aan van Snelle pakt 3 plaatsen winst in week 5. Hij staat deze week op nummer 18. Vorige week op 18 en deze week op 17. 1 plaats winst voor Mike Peterson met Dat Doe Jij. Hij doet 6 weken mee. Op nummer 16 vinden we de vierde en hoogste nieuwe binnenkomer, Ruud du Soleil van Wolter Kroes. Fons Veuring pakt 5 plaatsen winst in week 8. Avond voor in de boeken staat deze week op nummer 15. Vorige week op 9, deze week op 14. 4 weken mogen we voor hem noteren. John de Bever en Als Jij Nu Nog Niet Weet. Wesley Klein is blijven plakken op nummer 13 met In het Hart van. Hij doet nu 4 weken mee. Mora Moorport van Voor van Vincent doet 8 weken mee en gaat 4 plaatsen onderuit. Hij staat deze week op nummer 12. En als laatste nummer 11, Kobe van 7 in de 7e week. Monique Smit en Ik Wil Je Helemaal. Ze levert 4 plaatsen in. Yeah.

bijna. Abeland bij nummer 1. Eerst nog even de rang en standen van de top 10 met je doornemen. Met op nummer 10 de nummer 12 van vorige week. Twee plaatsen winst voor André Hazes en Robert van Hemert met Samen uit, Samen thuis. 6 weken mogen we noteren voor Danny de Munk met Heerlijk naar mijn zin. Hij gaat 5 plaatsen naar boven en staat op nummer 9. Jannes en Dans tot de morgen met mij doet 4 weken mee en pakt 3 plaatsen winst. Hij staat op nummer 8. Verlies daarentegen voor Marco Schuitmaker met Deze Nacht. Hij doet 4 weken mee en gaat 1 plaats naar beneden. Nummer 6 is voor Pascal Redeker met Badkamerkraan. En nummer 5 is voor de mannen van Christros Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit met Zij Hoort Bij Mij. Ze kwamen vorige week nieuw binnen en pakken deze week 14 plaatsen winst. John West en Lange Frans, Alles Wat Ik Zoek, gaat in de 8e week 2 plaatsen onderuit van nummer 2 naar nummer 4. En dan het herenpodium van deze week. Blijven staan op nummer 3. Mart Hoogkamer en Willy Dans met Gappie Sappie. Het zilver is deze week voor Justin de Wild met Cheerio. Hij doet 9 weken mee en pakt 3 plaatsen winst. En de oranje top 30 is voorzien van dezelfde nummer 1 als vorige week. Samuel Welt en de Bankzitters en Uitslover. Zij doen 7 weken mee. En dat was hier de oranje top 30 van week 19 2026. Samengesteld door Perfect Amore, uitgegevers van Media, Handel en Industrie. Deze aflevering terugkijken, dat kan op onze site oranjetop30.nl.

0: Beleef de 80-jarige oorlog in Historisch Museum Den Briel, in het centrum van de vestingstad Brielle. Met kunst, filmpjes, animaties en spelletjes kom je veel te weten. Wie was Willem van Oranje? Wat kwam de hertog van Alfa doen? En wie waren de watergeuzen? Ontdek de geheimen van de Brielse stadsgeschiedenis, de admiraal zoals Maarten Tromp en bekijk de bodemvondsten. Kijk voor uitgebreide informatie op historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Kooi en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooikerhoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel. Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
4: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
3: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
4: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
5: Zoek je 1 aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielle jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 1 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. De politie heeft in de slaapkamer van een 23-jarige man uit Zutphen ruim 340.000 euro cash, drugs en meerdere wapens gevonden. Het onderzoek begon nadat de man was gezien bij een vermoedelijke drugsoverdracht in een park. Ook een tweede verdachte werd aangehouden. De 23-jarige Zutphenaar wordt onder meer verdacht van witwassen, verboden wapenbezit en handel in harddrugs. Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar vandaag opnieuw van het schenden van een tijdelijk bestand. Het bestand was door president Poetin aangekondigd voor enkele dagen rond de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Zoals ook al eerder aangegeven door Poetin zelf, lijken nieuwe onderhandelingen voorlopig niet dichterbij te komen. De evacuatie van de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius is begonnen bij Tenerife. Passagiers worden met kleine bootjes van boord gehaald en daarna naar het vliegveld gebracht. De operatie loopt volgens de Spaanse autoriteiten volgens plan en omvat opvarenden uit 23 landen. Onder meer Nederlanders worden naar Eindhoven gevlogen. En bij een wingsuitsprong in Oostenrijk zijn 2 Nederlanders zwaar gewond.

0: gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde in de buurt van Salzburg tijdens een sprong vanaf een berg. Volgens Oostenrijkse media kwamen de twee kort na de sprong met elkaar in aanraking, waarna ze hard ten val kwamen. Onderzoek moet duidelijk maken hoe het mis kon gaan. Dan nog het weer. Vanmiddag blijft het overal droog. In het noorden schijnt geregeld de zon, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking het land binnenkomt. Op de Wadden wordt het nog 13 graden, in Limburg lokaal 19. Later op de middag koelt het in het noorden snel af door een stevige noordenwind. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Choco Paradise. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
4: Hey, kruidenkoker.
5: Ja, wat nou weer?
4: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
5: Nee, nog niet.
4: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
5: Oh ja, joh.
4: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
5: Nou, dat heb je goed gedaan.
4: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
5: Zeker.
4: Ja toch, niet dan? Echt wel.
6: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
7: Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw...

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u

0: 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
1: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
2: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histus, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via bernissepop.nl. Bernissepop.nl.
3: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
4: Goedkope poetspullen.
5: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse.
4: Goedkopepoetspullen.nl.
5: De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 13:30.
6: Regio Nieuws op Link.
7: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
8: Heb je altijd al eens met de politie willen gamen? Pak dan nu je kans om ze in te maken. Op woensdag 13 mei ben je van 3 tot 4:30 welkom in gebouw De Driehoek aan de Vrouwenmachteldweg in Oostvoorne. Je kan je voor het gamen gratis aanmelden via de website stichting-push.nl via het kopje activiteiten. Let op, vol is vol! De bibliotheek in winkelcentrum De Struitse Hoek in Hellevoetsluis bestaat 1 jaar. En dat moet natuurlijk gevierd worden. Op woensdag 13 mei is er tussen 12 en 5 uur van alles te doen voor jong en oud. Doe mee aan de bingo, speel het supermarktspel of neem deel aan de speciale editie van het Digicafé. Ook is Boekje Bietmonster aanwezig voor een foto. Verder zijn er ook nog leuke winacties. Je maakt bijvoorbeeld kans op gevulde boodschappentas of op een e-reader. Ook kan je deze dag een gratis proefabonnement afsluiten. Ga voor meer informatie naar de website van de bibliotheken bzhe.nl. Het IVN organiseert op Hemelvaartsdag een douwtrapwandeling in de Benisse. Terwijl de wereld langzaam ontwaakt, geniet je zelf van de stilte, het gezang van de vogels en de frisse dauw op het gras onder je voeten. De wandeling begint om 5 uur op parkeerplaats Krekenhoek aan de Oude Veerdam in Zuidland. De wandeling duurt ongeveer 2 uur en is geschikt voor iedereen die goed ter been is. De kosten hiervoor bedragen €4 per persoon. Let op, aanmelden en betalen kan tot uiterlijk 10 mei. Ga voor meer informatie naar de website ivn.nl. De bewoners van de Brielse wijk Ommeloop willen graag ontspullen. Daarom wordt op zaterdag 16 mei een tuintjesmarkt georganiseerd. Door de hele wijk, de Watering, Wiel, Schouw, Kolk en Kreek kan je van 11 tot 4 uur terecht voor allerlei leuke koopjes. Aan de gekleurde ballonnen en de uitgestalde koopwaar is duidelijk te zien wie er wel of niet meedoet aan de tuintjesmarkt.
7: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
9: Link
10: weer.
11: Vanmiddag blijft het overal droog. In het noorden schijnt geregeld de zon, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking het land binnenkomt. Op de Wadden wordt het nog 13 graden, in Limburg lokaal 19. Later op de middag koelt het in het noorden snel af door een stevige noordenwind.
12: Link reclame.
13: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
14: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vak...

0: met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoets Sluis.
4: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
3: Sunday's Hellevoets Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoets Sluis.
4: Check sundays.nl.
5: En nu terug naar de

0: Beleef de 80-jarige oorlog in Historisch Museum Den Briel, in het centrum van de vestingstad Brielle. Met kunst, filmpjes, animaties en spelletjes kom je veel te weten. Wie was Willem van Oranje? Wat kwam de hertog van Alfa doen? En wie waren de watergeuzen? Ontdek de geheimen van de Brielse stadsgeschiedenis, de admiraal zoals Maarten Tromp en bekijk de bodemvondsten. Kijk voor uitgebreide informatie op historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
4: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio, met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
6: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmeester...

0: stucwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk. Klusbedrijf Hellevoet, klaar de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
2: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Briele jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 2:00.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. De medische controle van de Nederlandse opvarende van cruiseschip Hondius is afgerond. Volgens het ministerie van Volksgezondheid vertrekken zij vanmiddag rond 2:30 lokale tijd vanaf Tenerife naar Eindhoven. Er volgt nog een kort medisch onderzoek waarna de Nederlanders naar huis worden gebracht. Buitenlandse passagiers die meevliegen gaan in Nederland quarantaine. Nog geen enkele Iraanse voetballer heeft een visum gekregen voor het WK voetbal in de Verenigde Staten. Volgens de Iraanse bond loopt de aanvraag flinke vertraging op. Iran wil wel deelnemen aan het toernooi, maar stelt daarbij voorwaarden over veiligheid, visa en het gebruik van vlag en volkslied. FIFA heeft Iran uitgenodigd voor overleg in Zürich. De politie heeft in de slaapkamer van een 23-jarige man uit Zutphen ruim 340.000 euro cash, drugs en meerdere wapens gevonden. Het onderzoek begon nadat de man was gezien bij een vermoedelijke drugsoverdracht in een park. Een tweede verdachte werd aangehouden. De 23-jarige Zutphenaar wordt onder meer verdacht van witwassen, verboden wapenbezit en handel in harddrugs. En een team van 6 Britse militaire parachutisten en 2 militaire artsen zijn gedropt op een afgelegen eiland in de Zuid-Atlantische Oceaan. Ze zijn daar om medische hulp te bieden aan een mogelijke Hanta-patiënt die besmet zou zijn tijdens een cruise met de Hondius. Het eiland Tristan da Cunha telt slechts 221 inwoners en is alleen bereikbaar per boot. Dan nog het weer. Vanmiddag blijft het overal droog. In het noorden schijnt geregeld de zon, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking het land binnenkomt. Op de Wadden wordt het 13 graden, in Limburg lokaal 19. Later op de middag koelt het in het noorden snel af door een stevige noordenwind. En tot zover het nieuws.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad, totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
3: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
4: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
5: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.
6: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
7: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
6: Met een nieuw uur, link, een nieuw uur.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
4: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
5: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
4: Floradektuinaanleg.nl.
6: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Bennissepop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bennissepop.nl. Bennissepop.nl.
7: De service van vroeger met de kennis van nu.
8: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 2:30.
0: Regio Nieuws op Link.
9: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
10: De bibliotheek in winkelcentrum De Struitse Hoek in Lavoetsluis bestaat 1 jaar. En dat moet natuurlijk gevierd worden. Op woensdag 13 mei is er tussen 12 en 5 uur van alles te doen voor jong en oud. Doe mee aan de bingo, speel het supermarktspel of neem deel aan de speciale editie van het Digicafé. Ook is Boekje Bietmonster aanwezig voor een foto. Verder zijn er ook nog leuke winacties. Je maakt bijvoorbeeld kans op een gevulde boodschappentas of op een e-reader. Ook kan je deze dag een gratis proefabonnement afsluiten. Ga voor meer informatie naar de website van de bibliotheken bzhe.nl. Heb je altijd al eens met de politie willen gamen? Pak dan nu je kans om ze in te maken. Op woensdag 13 mei ben je van 3 tot 4:30 welkom in gebouw De Driehoek aan de Vrouwenmacht tot weg in Oostvaarne. Je kan je voor het gamen gratis aanmelden via de website stichting-push.nl via het kopje activiteiten. Let op, vol is vol. De bewoners van de Brielse wijk Ommeloop willen graag ontspullen. Daarom wordt op zaterdag 16 mei een tuintjesmarkt georganiseerd. Door de hele wijk, de Watering, Wiel, Schouw, Kolk en Kreek, kan je van 11 tot 4 uur terecht voor allerlei leuke koopjes. Aan de gekleurde ballonnen en de uitgestelde

0: Terwijl de koopwaar is duidelijk te zien wie er wel of niet meedoet aan de tuintjesmarkt. Op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei, staat het centrum van Spijkenisse in het teken van sport, bewegen en gezelligheid. Van 12 tot 4 uur laten verschillende sportclubs, verenigingen en organisaties zien wat ze allemaal te bieden hebben. Ben je op zoek naar een nieuwe sport of heb je gewoon zin in een leuke middag met het gezin? Kom dan op Hemelvaartsdag naar Spijkenisse. Er zijn allerlei activiteiten om zelf te proberen en leuke optredens om naar te kijken.
1: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
2: Link weer.
3: Vanmiddag blijft het overal droog. In het noorden schijnt geregeld de zon, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking het land binnenkomt. Op de Wadden wordt het nog 13 graden, in Limburg lokaal 19. Later op de middag koelt het in het noorden snel af door een stevige noordenwind.
4: Link reclame.
5: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
7: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
8: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
9: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
8: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
9: Check sundays.nl.
10: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
11: En nu terug naar de

0: Beleef de 80-jarige oorlog in Historisch Museum Den Briel in het centrum van de vestingstad Brielle. Met kunst, filmpjes, animaties en spelletjes kom je veel te weten. Wie was Willem van Oranje? Wat kwam de hertog van Alfa doen? En wie waren de watergeuzen? Ontdek de geheimen van de Brielse stadsgeschiedenis, de admiraal zoals Maarten Tromp en bekijk de bodemvondsten. Kijk voor uitgebreide informatie op historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat een drama die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
4: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
3: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
4: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
5: Rijd je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
6: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
7: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielle jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 3:00.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
8: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. De vermiste tiener uit Apeldoorn, die mogelijk onderweg was naar Rusland, is teruggevonden in Polen. Politiekorps uit Nederland, Duitsland en Polen werkten de afgelopen weken samen bij de zoektocht. Volgens het AD werd de jongen uiteindelijk aangetroffen bij een bushalte in Oost-Polen. Over zijn toestand is verder niks bekendgemaakt. De politie onderzoekt nog hoe hij daar terecht kwam. De Duitse regering heeft sceptisch gereageerd op het voorstel van de Russische president Poetin voor gesprekken met de Europese Unie. Volgens Berlijn is het plan niet geloofwaardig en vreest de regering dat Rusland vooral tijd probeert te winnen. Poetin stelde voor om oud-bondskanselier Schröder als bemiddelaar in te zetten. Europese landen blijven ondertussen verdeeld over direct overleg met Moskou. De Nederlandse opvarenden van cruiseschip Hondius zijn onderweg van Tenerife naar Nederland. Hun medische controles zijn afgerond. Het toestel vertrekt vanmiddag richting Eindhoven. Daar volgt een kort medisch onderzoek waarna de Nederlanders naar huis worden gebracht. Buitenlandse passagiers die meevliegen gaan in Nederland eerst in quarantaine. En de politie heeft in de slaapkamer van een 23-jarige man uit Zutphen ruim 340.000 euro cash, drugs en meerdere wapens gevonden. Het onderzoek begon nadat de man was gezien bij een vermoedelijke drugsoverdracht in een park. Ook een tweede verdachte werd aangehouden. De 23-jarige Zutphenaar wordt onder meer verdacht van witwassen, verboden wapenbezit en handel in harddrugs. Dan nog het weer. Vanmiddag blijft het overal droog. In het noorden schijnt geregeld de zon, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking het land binnenkomt. Op de Wadden wordt het nog 13 graden, in Limburg lokaal 19. Later op de middag koelt het in het noorden snel af door een stevige noordenwind. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: Hoorde u geen 3 piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
10: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het

0: weer los in Heemvliet. Bernisse Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bernissepop.nl.
1: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
2: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
3: Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
4: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
5: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
6: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
5: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
6: Check sundays.nl. Goedkope
7: poetsspullen.nl. Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 3:30.
8: Regio Nieuws op Link.
9: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
10: De bibliotheek in winkelcentrum De Struitse Hoek in Hellevoetsluis bestaat 1 jaar. En dat moet natuurlijk gevierd worden. Op woensdag 13 mei is er tussen 12 en 5 uur van alles te doen voor jong en oud. Doe mee aan de bingo, speel het supermarktspel of neem deel aan de speciale editie van het Digicafé. Ook is Boekje Bietmonster aanwezig voor een foto. Verder zijn er ook nog leuke winacties. Je maakt bijvoorbeeld kans op een gevulde boodschappentas of op een e-reader. Ook kan je deze dag een gratis proef

0: abonnement afsluiten. Ga voor meer informatie naar de website van de bibliotheken bzhe.nl. Heb je altijd al eens met de politie willen gamen? Pak dan nu je kans om ze in te maken. Op woensdag 13 mei ben je van 3 tot 4:30 welkom in gebouw De Driehoek aan de Vrouwenmacht tot weg in Oostvoorne. Je kan je voor het gamen gratis aanmelden via de website stichting-push.nl via het kopje activiteiten. Let op, vol is vol! Het IVN organiseert op Hemelvaartsdag een dauwtrapwandeling in de Benisse. Terwijl de wereld langzaam ontwaakt, geniet je zelf van de stilte, het gezang van de vogels en de frisse dauw op het gras onder je voeten. De wandeling begint om 5:00 op parkeerplaats Krekenhoek aan de Oude Veerdam in Zuidland. De wandeling duurt ongeveer 2:00 en is geschikt voor iedereen die goed ter been is. De kosten hiervoor bedragen €4 per persoon. Let op, aanmelden en betalen kan tot uiterlijk 10 mei. Ga voor meer informatie naar de website ivn.nl. De bewoners van de Brielse wijk Ommeloop willen graag ontspullen. Daarom wordt op zaterdag 16 mei een tuintjesmarkt georganiseerd. Door de hele wijk, de Watering, Wiel, Schouw, Kolk en Kreek kan je van 11 tot 4:00 terecht voor allerlei leuke koopjes. Aan de gekleurde ballonnen en de uitgestalde koopwaar is duidelijk te zien wie er wel of niet meedoet aan de tuintjesmarkt.
1: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
2: Link weer.
3: Vanmiddag blijft het overal droog. In het noorden schijnt geregeld de zon, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking het land binnenkomt. Op de Wadden wordt het nog 13 graden, in Limburg lokaal 19. Later op de middag koelt het in het noorden snel af door een stevige noordenwind.
4: Link reclame.
5: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
7: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: En nu terug naar de...

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
4: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
3: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
4: Check sundays.nl.
5: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
6: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
5: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
6: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
7: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielle jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 4 uur.
0: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
8: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws.
9: Iran heeft via Pakistan gereageerd op een Amerikaans vredesvoorstel voor het Midden-Oosten. Volgens internationale media lopen de onderhandelingen moeizaam en blijven de verschillen groot. Vooral over de sancties en het Iraanse nucleaire programma. Pakistan bemiddelt steeds tussen beide landen. De Verenigde Staten wachten nu op verdere gesprekken om te bekijken of een bestand haalbaar blijft. Bij protesten tegen de komst van een asielopvang in Apeldoorn zijn 26 mensen aangehouden. Demonstranten bekogelden de politie met vuurwerk, blokkeerden wegen en belaagden voertuigen. Ook raakte een boa lichtgewond. De mobiele eenheid werd ingezet toen de situatie uit de hand liep. Apeldoorn wil tijdelijk 240 asielzoekers opvangen in een leegstaand schoolgebouw. Een 15-jarig meisje.

0: uit Oestgeest, is overleden tijdens een halve marathon in Leiden. Het meisje werd onderweg onwel en hulpdiensten rukten massaal uit, maar reanimatie mocht niet meer baten. De organisatie besloot daarna de 10 kilometer en de kidsrun af te gelasten. Lopers die al onderweg waren mochten hun wedstrijd nog uitlopen. En de Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn onderweg van Tenerife naar Nederland. Hun medische controles zijn afgerond en het toestel vertrekt vanmiddag richting Eindhoven. Daar volgt een kort medisch onderzoek waarna de Nederlanders naar huis worden gebracht. Buitenlandse passagiers die meevliegen gaan in Nederland eerst in quarantaine. Dan nog het weer. Vanmiddag blijft het overal droog. In het noorden schijnt geregeld de zon, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking het land binnenkomt. Op de Wadden wordt het nog 13 graden, in Limburg lokaal 19. Later op de middag koelt het in het noorden snel af door een stevige noordenwind. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
4: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
5: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop. Witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
6: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
7: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
6: Met een nieuw

Post Malone en Circles. Dat aan het begin van 2 uur lang. Lekker weekend. Zondagmiddag 10 mei is het. Voor een kort weekje voor de boeg.

Het was in 2008 de tweede single van de album Rock Ferry van Duffy. En het was trouwens ook een grootste hit, dit Warwick Avenue. Ze haalde er een 19e plaats mee. Ja, en opeens in 2011 was het opeens klaar met Duffy. We hoorden er niks meer van. En achteraf bleek het om een niet zo'n leuke reden te zijn. Dit zijn de Backstreet Boys.

0: Kramer.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport. Dan makkelijk scoren.
4: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoog.
5: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan. Tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 4:30.
6: Regio Nieuws op Link.
7: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
8: De bibliotheek in winkelcentrum De Struitse Hoek in Hellevoetsluis bestaat 1 jaar. En dat moet natuurlijk gevierd worden. Op woensdag 13 mei is er tussen 12 en 5 uur van alles te doen voor jong en oud. Doe mee aan de bingo, speel het supermarktspel of neem deel aan de speciale editie van het Digicafé. Ook is boekje...

0: Monster aanwezig voor een foto. Verder zijn er ook nog leuke winacties. Je maakt bijvoorbeeld kans op een gevulde boodschappentas of op een e-reader. Ook kan je deze dag een gratis proefabonnement afsluiten. Ga voor meer informatie naar de website van de bibliotheken bzhe.nl. Heb je altijd al eens met de politie willen gamen? Pak dan nu je kans om ze in te maken. Op woensdag 13 mei ben je van 3 tot half 5 welkom in gebouw De Driehoek aan de Vrouwenmachteldweg in Oostvoorne. Je kan je voor het gamen gratis aanmelden via de website stichting-push.nl via het kopje activiteiten. Let op, vol is vol! Het IVN organiseert op Hemelvaartsdag een dauwtrapwandeling in de Benisse. Terwijl de wereld langzaam ontwaakt, geniet je zelf van de stilte, het gezang van de vogels en de frisse dauw op het gras onder je voeten. De wandeling begint om 5 uur op parkeerplaats Krekenhoek aan de Oude Veerdam in Zuidland. De wandeling duurt ongeveer 2 uur en is geschikt voor iedereen die goed ter been is. De kosten hiervoor bedragen €4 per persoon. Let op, aanmelden en betalen kan tot uiterlijk 10 mei. Ga voor meer informatie naar de website ivn.nl. De bewoners van de Brielse wijk Ommeloop willen graag ontspullen. Daarom wordt op zaterdag 16 mei een tuintjesmarkt georganiseerd. Door de hele wijk, de Watering, Wiel, Schouw, Kolk en Kreek kan je van 11 tot 4 uur terecht voor allerlei leuke koopjes. Aan de gekleurde ballonnen en de uitgestalde koopwaar is duidelijk te zien wie er wel of niet meedoet aan de tuintjesmarkt.
1: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
2: Link weer.
3: Vanmiddag blijft het overal droog. In het noorden schijnt geregeld de zon, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking het land binnenkomt. Op de Wadden wordt het nog 13 graden, in Limburg lokaal 19. Later op de middag koelt het in het noorden snel af door een stevige
4: reclame.
5: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
7: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
8: Chocoparadijs.nl.
9: En nu terug

In de jaren 80 scoorden ze diverse hits, deze Womack & Womack. Maar dan vooral met schrijven voor anderen. En uiteindelijk brachten ze zelf ook nog twee platen uit. Dit was er eentje van Teardrops uit halverwege de jaren 80.

De hitmachine genaamd Ed Sheeran en Sapphire hier op Link. We gaan even terug naar 1997. Want toen stelde koningin Beatrix de stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg in gebruik. Ook wel genoemd de Maaslandkering. Dat twee halve ronde dingen die daar in de Maas liggen. Met nu die barge op Link.

The Imagine Dragons, Blink en On Top of the World. Straks hebben we nog Tina Turner en Private Dancer en de Purple Disco Machine en Hypnotized. Maar eerst even George Michael en...

0: Because my dreams are bursting at the seams.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakman...

0: Schilder- of stukwerk, timmer-, tegel- of loodgieterswerk. Klusbedrijf Hellevoets. Klaar de klus snel en volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvend

0: De blijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
1: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet? Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
2: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 5:00.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. De Russische president Poetin denkt dat de oorlog in Oekraïne op zijn einde loopt. Dat zei hij tijdens de jaarlijkse dag van de overwinning in Moskou. Waar hij die verwachting op baseert, maakte Poetin niet duidelijk. Volgens hem heeft het Westen de confrontatie verder opgevoerd door steun aan Oekraïne. Poetin zei ook dat onderhandelingen mogelijk zijn, maar alleen als die direct leiden tot een langdurig vredesverdrag. China lijkt momenteel sterker aan de onderhandelingstafel te zitten dan de Verenigde Staten. Dat zeggen deskundigen bij WNL nadat president Trump zich opvallend positief uitsprak over de Chinese president Xi Jinping. Volgens oud-commandant der strijdkrachten Rob Bauer heeft China strategisch betere kaarten in handen door grotere grondstofvoorraden en minder last van internationale conflicten. Trump reist komende week naar Peking voor overleg met Xi. Iran heeft via Pakistan gereageerd op een Amerikaans vredesvoorstel voor het Midden-Oosten. Volgens internationale media lopen de onderhandelingen moeizaam en blijven de verschillen groot, vooral over de sancties en het Iraanse nucleaire programma. Pakistan bemiddelt nog steeds tussen beide landen. De Verenigde Staten wachten nu op verdere gesprekken om te bekijken of een bestand haalbaar blijft. En een 15-jarig meisje uit Oestgeest is overleden tijdens een halve marathon in Leiden. Het meisje werd onderweg onwel en hulpdiensten rukten massaal uit, maar reanimatie mocht niet meer baten. De organisatie besloot daarna de 10 kilometer en de kidsrun af te gelasten. Lopers die al onderweg waren mochten hun wedstrijd nog uitlopen. Nog het weer. Vanavond overheerst in het zuiden de bewolking, terwijl het noorden af en toe nog een opklaring ziet. In het zuidoosten kan wat regen vallen, maar elders blijft het droog. De temperatuur daalt vanavond naar 3 graden in het noorden tot 8 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
7: Hey, kruidenkoker.
8: Ja, wat nou weer?
7: Ik heb een Gerste tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
8: Nee, nog niet.
7: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
8: Oh ja, joh.
7: We kunnen zelf ook onze ouders bebrengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? Kringloop-warenhuis.nl.
8: Nou, dat heb je goed gedaan.
7: Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis.
8: Zeker.
7: Ja toch? Niet dan? Echt wel.
9: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
3: De beste programma's, informatie uit je...

En weet je wanneer je televisieprogramma echt succesvol is? Dat je twee typetjes uit het programma gewoon een plek in de Tweede Kamer zou kunnen halen bij de verkiezingen. Dat gebeurde in 1981 bij de heren Jacobsen en Van Es. Dat waren de typetjes van Van Koten en De Bie. En ze zagen het niet meer zitten, dus toen werden Jacobsen en Van Es vermoord op precies 10 mei 1981.

0: Jessie J zingt over de tijd dat je nog een kaartje van het product van afpeuteren, zeg maar. En dan stiekem wat anders erop plakken, een goedkopere prijs. Maar dat gaat niet meer tegenwoordig met al die streepjescode die erop staan natuurlijk, hè. Straks gaan we eens even kijken naar de gebeurtenissen in de regio. En natuurlijk ook het weer voor de komende week.
1: Ja, Twan en Lendam, game. Lendam.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Choco Paradise. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl.

0: Nel. Chocolade geschenken om van te smullen.
1: Goedkopepoetspullen.nl. Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 5:30.
2: Regio Nieuws op Link.
3: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
4: Heb je altijd al eens met de politie willen gamen? Pak dan nu je kans om ze in te maken. Op woensdag 13 mei ben je van 3 tot 4:30 welkom in gebouw De Driehoek aan de Vrouwenmachteldweg in Oostvoorne. Je kan je voor het gamen gratis aanmelden via de website stichting-push.nl via het kopje activiteiten. Let op, vol is vol! De bibliotheek in winkelcentrum De Struitse Hoek in Hellevoetsluis bestaat 1 jaar. En dat moet natuurlijk gevierd worden. Op woensdag 13 mei is er tussen 12 en 5 uur van alles te doen voor jong en oud. Doe mee aan de bingo, speel het supermarktspel of neem deel aan de speciale editie van het Digicafé. Ook is Boekje Beatmonster aanwezig voor een foto. Verder zijn er ook nog leuke winacties. Je maakt bijvoorbeeld kans op een gevulde boodschappentas of op een e-reader. Ook kan je deze dag een gratis proefabonnement afsluiten. Ga voor meer informatie naar de website van de bibliotheken bzhe.nl. Op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei, staat het centrum van Spijkenisse in het teken van sport, bewegen en gezelligheid. Van 12 tot 4 uur laten verschillende sportclubs, verenigingen en organisaties zien wat ze allemaal te bieden hebben. Ben je op zoek naar een nieuwe sport of heb je gewoon zin in een leuke middag met het gezin? Kom dan op Hemelvaartsdag naar Spijkenisse. Er zijn allerlei activiteiten om zelf te proberen en leuke optredens om naar te kijken. De bewoners van de Brielse wijk Ommeloop willen graag ontspullen. Daarom wordt op zaterdag 16 mei een tuintjesmarkt georganiseerd. Door de hele wijk, de Watering, Wiel, Schouw, Kolk en Kreek, kan je van 11 tot 4 uur terecht voor allerlei leuke koopjes. Aan de gekleurde ballonnen en de uitgestalde koopwaar is duidelijk te zien wie er wel of niet meedoet aan de tuintjesmarkt.
3: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
5: Link
6: weer.
7: Vanavond overheerst in het zuiden de bewolking, terwijl het noorden af en toe nog een opklaring ziet. In het zuidoosten kan wat regen vallen, maar elders blijft het droog. De temperatuur daalt vanavond naar 3 graden in het noorden tot 8 in het zuiden.
8: Link reclame. Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
9: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
10: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
11: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
10: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
11: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
2: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

Calvin Harris en Feels op Link. We gaan eens even in de pan met linkersoep kijken. En het is weer tijd voor asperges dus. We hebben aspergesoep vanavond. Dat kun je dan morgen nog lekker ruiken, zou ik maar zeggen. En dit is Bruno Mars en...

Nelly Furtado en All Good Things Come to an End. En dat is heel letterlijk, want zometeen is het weer al voorbij met Lekker Weekend. Maar eerst nog Kylie Minogue, Spinning Around en Carol G. Maar eerst The Limit uit de jaren 80. Disco muziek en Say Yeah. Straks tussen 6 en 7 hier op Link. Natuurlijk Dick weer met zijn crosslink. Ik wens je nog een hele fijne avond.

0: Beleef de 80-jarige oorlog in Historisch Museum Den Briel, in het centrum van de vestingstad Brielle. Met kunst, filmpjes, animaties en spelletjes kom je veel te weten. Wie was Willem van Oranje? Wat kwam de hertog van Alva doen? En wie waren de watergeuzen? Ontdek de geheimen van de Brielse stadsgeschiedenis, de admiraal zoals Maarten Tromp en bekijk de bodemvondsten. Kijk voor uitgebreide informatie op historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groenten en fruit met een lach.
4: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij Medisch Pedicure en Beauty Salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
5: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielle jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 6:00.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Nederland stuurt maandag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om bemanningsleden van expeditieschip Hondius op te halen. Zondag vertrok al een chartervlucht naar Eindhoven met 26 opvarenden, onder wie 8 Nederlanders. Medische begeleiding was aanwezig en een deel van de crew vaart het schip later naar Rotterdam. Ruim 2 maanden na het uitbreken van de oorlog tussen Israël en de Verenigde Staten en Iran kampen Iraniërs met fors stijgende prijzen. Basisproducten als rijst, olie, kip en vlees worden dagelijks duurder. Door inflatie, sancties en economische problemen verdampt spaargeld snel. Veel Iraniërs proberen hun geld veilig te stellen door goud of zilver te kopen. 14 Spanjaarden van expeditieschip Hondius zijn zondag geëvacueerd en aangekomen in Madrid. De groep, bestaande uit 13 passagiers...

0: En een bemanningslid gaat in quarantaine in een militair ziekenhuis. Het schip ligt voor anker bij Tenerife nadat het werd getroffen door het Hanta-virus. Binnenkort zal het schip naar Rotterdam varen voor een grote schoonmaak. De Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi schrijft in haar nieuwe memoires dat ze in Iraanse gevangenissen is mishandeld. Langdurig is geïsoleerd en medische zorg is ontzegd. Ze zegt ook voortdurend te zijn ondervraagd. In 2023 won ze de Nobelprijs voor de Vrede vanwege haar strijd voor vrouwenrechten en mensenrechten in Iran. Haar boek verschijnt in september.
1: Dan nog het weer. Vanavond overheerst in het zuiden de bewolking, terwijl het noorden af en toe nog een opklaring ziet. In het zuidoosten kan wat regen vallen, maar elders blijft het droog. De temperatuur daalt vanavond naar 3 graden in het noorden tot 8 in het zuiden.
0: En tot zover het nieuws.
2: Link reclame.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
5: Hey, kruidenkoker.
6: Ja, wat nou weer?
5: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
6: Nee, nog niet.
5: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
6: Oh ja, joh.
5: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? kringloop-warenhuis.nl.
6: Nou, dat heb je goed gedaan.
5: Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis.
6: Zeker.
5: Ja toch? Niet dan? Echt wel.
2: De beste programma's. Informatie uit je eigen woonplaats. En 50 jaar popgeschiedenis.
7: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
2: Met een nieuw

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
3: Chocoparadijs.nl.
2: Chocoparadijs.nl.
4: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Dance, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bernissepop.nl.
5: bernissepop.nl.
6: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoet Sluis.
7: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
6: Sunday's Hellevoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoet Sluis.
7: Check sundays.nl.
8: De service van vroeger.
9: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoof. Zet de tijd op 6:30.

0: regio nieuws op Link.
1: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM regio nieuws.
2: Heb je altijd al eens met de politie willen gamen? Pak dan nu je kans om ze in te maken. Op woensdag 13 mei ben je van 3 tot 4:30 welkom in gebouw De Driehoek aan de Vrouwenmachteldweg in Oostvoorne. Je kan je voor het gamen gratis aanmelden via de website stichting-push.nl via het kopje activiteiten. Let op, vol is vol! De bibliotheek in winkelcentrum De Struitse Hoek in Hellevoetsluis bestaat 1 jaar. En dat moet natuurlijk gevierd worden. Op woensdag 13 mei is er tussen 12 en 5 uur van alles te doen voor jong en oud. Doe mee aan de bingo, speel het supermarktspel of neem deel aan de speciale editie van het Digicafé. Ook is Boekje Beatmonster aanwezig voor een foto. Verder zijn er ook nog leuke winacties. Je maakt bijvoorbeeld kans op een gevulde hoek aan de Vrouwenmachteldweg in Oostvoorne. Je kan je voor het gamen gratis aanmelden via de website stichting-push.nl via het kopje activiteiten. Let op, vol is vol! Het IVN organiseert op Hemelvaartsdag een douwtrapwandeling in de Benisse. Terwijl de wereld langzaam ontwaakt, geniet je zelf van de stilte, het gezang van de vogels en de frisse dauw op het gras onder je voeten. De wandeling begint om 5 uur op parkeerplaats Krekenhoek aan de Oude Veerdam in Zuidland. De wandeling duurt ongeveer 2 uur en is geschikt voor iedereen die goed ter been is. De kosten hiervoor bedragen €4 per persoon. Let op, aanmelden en betalen kan tot uiterlijk 10 mei. Ga voor meer informatie naar de website ivn.nl. Op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei, staat het centrum van Spijkenisse in het teken van sport, bewegen en gezelligheid. Van 12 tot 4 uur laten verschillende sportclubs, verenigingen en organisaties zien wat ze allemaal te bieden hebben. Ben je op zoek naar een nieuwe sport of heb je gewoon zin in een leuke middag met het gezin? Kom dan op Hemelvaartsdag naar Spijkenisse. Er zijn allerlei activiteiten om zelf te proberen en leuk...
3: Link hier.
4: Vanavond overheerst in het zuiden de bewolking, terwijl het noorden af en toe nog een opklaring ziet. In het zuidoosten kan wat regen vallen, maar elders blijft het droog. De temperatuur daalt vanavond naar 3 graden in het noorden tot 8 in het zuiden.
5: Link reclame.
6: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
8: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744 gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijd. Ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
9: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
10: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
11: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmeester...

0: of stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoets klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
0: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
2: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
3: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: twee minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt nog niet voorbij. Ondanks een fragiel staakt het vuren waren er opnieuw gevechten rond de straat van Hormuz. Washington wacht op een Iraanse reactie op een Amerikaans vredesvoorstel. Ondertussen blijven spanningen oplopen en waarschuwen beide partijen voor nieuwe aanvallen. Tijdens de wedstrijd tussen NAC Breda en SC Heerenveen is het duel tijdelijk stilgelegd nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid. Scheidsrechter en spelers gingen naar binnen vanwege de onveilige situatie. Na een onderbreking kon de wedstrijd later worden hervat, terwijl de politie en beveiliging ingrepen om de orde te herstellen. Nederland stuurt maandag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om bemanningsleden van expeditieschip Hondius op te halen. Zondag vertrok al een chartervlucht naar Eindhoven met 26 opvarenden, onder wie 8 Nederlanders. Medische begeleiding was aanwezig en een deel van de crew vaart het schip later naar Rotterdam. Ruim 2 maanden na het uitbreken van de oorlog tussen Israël en de Verenigde Staten en Iran kampen Iraniërs met voorstijgende prijzen. Basisproducten als rijst, olie,

0: Kip en vlees worden dagelijks duurder. Door inflatie, sancties en economische problemen verdampt spaargeld snel. Veel Iraniërs proberen hun geld veilig te stellen door goud of zilver te kopen. Dan nog het weer. Vanavond zijn er flinke opklaringen, al trekken lokaal ook wolkenvelden over het land. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur zakt vannacht naar 5 graden in het noorden tot ongeveer 9 graden aan zee. Er staat weinig wind en plaatselijk kunnen nevel of mistbank ontstaan tegen de ochtend. En tot zover het nieuws.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.
2: Een nieuw uur Link.
3: Zondagavond van 7 tot 9. Crosslink. Met Dick Boschieter.

Een hele goede avond. Dit is weer Crosslink bij Link. Je vertrouwde portie popmuziek op de zondagavond. Van 7 tot 9 begonnen we met Is This Love van het album Kaya van Bob Marley en de Wailers. En we gaan ze weer draaien, de gouden oude en de nieuwe. We beginnen maar weer met de groep Mystery.

Between Love and Hate. Van de groep Mystery. Even weer wat stevigs in de show. Nou, dan de volgende in het rijtje is van Meltdown. Dan moet hij wel eventjes iets gaan doen natuurlijk. Maar dat doet hij nu niet. Wat is dat raar? Daar houden we er eigenlijk niet zo van. Dan gaan we wel eventjes wat anders doen. Dan doen we dat zomaar eventjes. Uiteindelijk gaat het allemaal gebeuren. De Meltdown dus.

Hanging on the Telephone, natuurlijk met Blondie. Dat was destijds ook een sensatie. Nou, dat waren ook weer de jaren 70 natuurlijk. En dit is Mike Clark. And Walking in the Dark.

Clark. En een lekker instrumentaaltje. Walking in the Dark, zo heet hij. Ja, dat vind ik altijd wel leuk. Van die een beetje bluesy-achtige nummers. Instrumentaal, nou, daar ga ik wel voor. De volgende in het rijtje is van de Scorpions uit Duitsland. Unplugged.

Scorpions hadden natuurlijk in de jaren 70, 80 volgens mij ook nog wel wat hits. Ik ben even kwijt welke dat nou waren. Maar deze was natuurlijk toch wel weer leuk. Where the River Flows. Dan terug naar het concert recent in Ahoy van de Golden Earring. En natuurlijk met de nagedachtenis aan George Kooijmans. Met Davina Michel en Just a Little Bit of Peace in My Heart.

Is die niet mooi? Ja, natuurlijk is het origineel altijd nog net iets beter van de echte Golden Earring. Maar dit is toch wel, komt toch een heel eind in de buurt. Verder met Chicken Foot. And Something Going Wrong.

chicken foot and dan things going wrong. Ja, volgende in het rijtje is er wel eentje. Nou, dat is wel een leuke liedje dat je ook niet zo vaak op de radio hoort. Long Forgotten Track. Ja, het is een

Sure Born Reziger en The Black. En wat is het? The Black. Nou ja, The Black Spiders misschien. Ja, weer zo'n naam dat je denkt, kan iemand niet even een fatsoenlijke artiestennaam verzinnen? Maar goed. Nou ja, John Haydijk heeft dat in ieder geval wel. An Empty City.

Empty City. Van John Haydeck. Een nummer dat ik vaker in de show draai. Dat geldt niet voor Levitation. Dat is deze groep.

ever be pole. En dit was alweer bijna de laatste in het eerste uur van Crosslink bij Link. Je vertrouwde portie popmuziek op de zondagavond tussen 7 en 9. En we natuurlijk alles draaien. Van Americana tot hard rock. Van soul tot blues. Je kan het zo gek niet noemen. En om bij dat laatste nog even te blijven. J.J. Cale en Eric Clapton. Someday, zo heet het. De laatste in dit uur. Tot straks bij het tweede uur Crosslink na het nieuws. Doei doei.

0: wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. 1 van de 5 Fransen die zijn geëvacueerd van het cruiseschip Hondius vanaf Tenerife vertoont symptomen van het hantavirus. Dat meldt de Franse premier Sébastien Lecornu op X. De groep is in strikte isolatie geplaatst en krijgt medische zorg. Tijdens de repatriëringsvlucht traden al klachten op. De Franse gezondheidsminister houdt later nog een toespraak. Voor de kust van Qatar is een bulkschip geraakt door een drone of projectiel met korte brand aan boord, maar zonder gewonden. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn droneaanvallen gemeld en grotendeels onderschept. Tegelijkertijd blijven Iran en andere partijen ondanks een wankel bestand aanvallen en onderhandelingen over een nieuw voorstel via bemiddeling van Pakistan voortzetten. De oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt nog niet voorbij. Ondanks een fragiel staakt het vuren waren er opnieuw gevechten rond de straat van Hormuz. Washington wacht op een Iraanse reactie op een Amerikaans vredesvoorstel. Ondertussen blijven spanningen oplopen en waarschuwen beide partijen voor nieuwe aanvallen. Tijdens de wedstrijd tussen NAC Breda en SC Heerenveen is het duel tijdelijk stilgelegd nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid. Scheidsrechter en spelers gingen naar binnen vanwege de onveilige situatie. Na een onderbreking kon de wedstrijd later worden hervat, terwijl de politie en beveiliging ingrepen om de orde te herstellen. Dan nog het weer. Vanavond zijn er flinke opklaringen, al trekken lokaal ook wolkenvelden over het land. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur zakt vannacht naar 5 graden in het noorden tot ongeveer 9 graden aan zee. Er staat

0: weinig wind en plaatselijk kunnen nevel- of mistbanken ontstaan tegen de ochtend. En tot zover het nieuws.
1: De beste programma's. Informatie uit je eigen woonplaats. En 50 jaar popgeschiedenis.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.
2: Een nieuw uur Link.
3: Iedere zondagavond van 7 tot 9. Crosslink. Met Dick Boschieter.

We zijn weer terug bij het tweede uur van Crosslink bij Link, je vertrouwde portie popmuziek op de zondagavond. En dat begonnen we dan met Grand Funk Railroad en een van hun grote hits. We hebben het niet zoveel gehad, Some Kind of Wonderful. Wat mij betreft een lekker begin van het tweede uur. Verder met volgende in de rij. Je kent het van Alphaville. Big in Japan, maar dan in een andere uitvoering.

Anna Brun, zo heet ze. En dat is live. En ik moet zeggen, het klinkt wel heel mooi en zuiver. Dus sommige, ja, dubs, versies, hoe je ze noemt, van originele nummers zijn ook de moeite waard. Geldt niet voor de volgende, want dat is geen, geen dubbele versie. Joanne Shaw Taylor.

ze hebben ook nog een hitje gehad, dat heet Kyria. Maar dit was natuurlijk toch wel hun grootste hit. Van Mr. Mr. Broken Wings. Je hebt het ook nog in een uitgebreide uitvoering, 12 inch. Maar die hebben maar niet gedraaid, want dat wordt een beetje te veel. Nou, dan gaan we naar de volgende gouden ouwe in het rijtje. En die is ook een beetje uit die periode van Genesis.

van het album Invisible Touch van Genesis. En The Land of Confusion. Het is een beetje inderdaad, het hele land is een beetje in confusion. Tegenwoordig, met alle ontwikkelingen. Dit is Walter Trout. And Through the Eyes of Love.

gitaar spelen kan de goede man Walter Trout Melon. Bijgestaan door de Radicals. Instrumentaal. Through the Eyes of Love. Ja, de volgende, dit was live. En de volgende is in treintjes ook live. Die is van Laureen McKenna. Ik heb al meer gedraaid van het prachtige album Live in Madrid. Dit is The Gates of Istanbul. Met aardig wat Oosterse invloeden. En ik vind het wel prachtig.

Gates of Istanbul. Ga het album beluisteren als je van dit soort muziek luistert. Is echt geweldig. Live in Madrid. Lorena McKennett. En dan verder met Kathleen Edwards. En de volgende in het rijtje natuurlijk. Nou, dan hoor je eigenlijk nog niet zoveel. Dus ik vind het wel bijzonder. Maar hij gaat eigenlijk niet. Dat is wel raar. Nou goed, we gaan even kijken. Het zou, als het goed is, moeten gebeuren, ja. Af en toe heeft de apparatuur een beetje kuren. Nou goed.

Kathleen Edwards. En Goodbye California. Nou ja, dat is jammer, want Californië me lijkt toch een mooie staat van de Verenigde Staten van Amerika. Nou goed, we gaan verder met de volgende in het rijtje. En dat is er eentje. Dat is een live van Foreigner. Je kent waarschijnlijk het nummer Urgent van Foreigner wel. Dat is dit.

0: Dat was toch een spetterende uitvoering van Urgent. Je kent ze natuurlijk nog wel van Cold as Ice, hun grootste hit. Foreigner uit de jaren 70. Maar dit was toch wel weer een lekker spetterend nummer, om het maar zo te noemen. De volgende in het rijtje is dat ook wel een beetje, van Simply Red. Hij gaat het zelf inleiden.
1: Slightly autobiographical, I suppose.
2: Come on, you Red!
1: Go on, son. It's about the boozing, the chasing of the skirt, and the other things. There was fun, but you woke up with a hangover in the morning. Don't quite do it that often anymore. It's called Good Times Have Done Me Wrong.

0: Good Times. Don't be wrong.
1: Don't get me wrong, I still have a dream.
0: Ja, inderdaad, Simply Red. Dan zijn we al een beetje aan het einde van, zo'n beetje wel het eerste, of nee, het tweede uur natuurlijk al van Crosslink aangeland. En dan komen we bij What a Fool Believes van onze vrienden van de Doobie Brothers. En die willen eigenlijk ook niet zo heel erg. Dan moeten we maar even kijken of we dat toch nog eens even kunnen, ja. Want het is allemaal niet wat het zou moeten zijn met deze...
2: This song's slightly autobiographical.

En ik moet zeggen, eventjes met wat lastige probleempjes met de installatie. Maar volgende week gaan we dat natuurlijk en zorgen we dat het hersteld is. Dit was de ene laatste plaat van dit uur, van het tweede uur van Crosslink bij Link. En we gaan afsluiten met Brian Ferry en zijn album Boys and Girls. En daarvan Don't Stop the Dance. Nou, dat gaan we niet stoppen. Nog even. Prettige avond, mooie week en tot volgende week.

0: Beleef de 80-jarige oorlog in Historisch Museum Den Briel, in het centrum van de vestingstad Brielle. Met kunst, filmpjes, animaties en spelletjes kom je veel te weten. Wie was Willem van Oranje? Wat kwam de hertog van Alva doen? En wie waren de watergeuzen? Ontdek de geheimen van de Brielse stadsgeschiedenis, de admiraal zoals Maarten Tromp en bekijk de bodemvondsten. Kijk voor uitgebreide informatie op historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaal bieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
4: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
5: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielle jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 9 uur.
6: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
7: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
8: De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt in een fragment van het CBS-programma 60 Minutes dat de oorlog tegen Iran pas echt eindigt als het verrijkte uranium is verwijderd. Hij noemt dit een cruciale missie en wijst op resterende raketdreiging en proxies. Er geldt nog een wankel staakt het vuren, terwijl onderhandelingen via Pakistan doorgaan. Voor de Australische kust is ongebruikelijk gedrag bij bultrugwalvissen vastgelegd, waarbij de dieren pirouettes draaien en hun bek openhouden zonder te eten. Wetenschappers zien dit zelden en vermoeden sociaal of speels gedrag. Het fenomeen, ook wel gapen genoemd, werd waargenomen tijdens de jaarlijkse migratie langs broedroutes richting de warmere wateren van Australië. Een van de 5 Fransen die zijn geëvacueerd van het cruiseschip Hondius vanaf Tenerife vertoont symptomen van het hantavirus. Dat meldt de Franse premier Sébastien Lecornu op X. De groep is in strikte isolatie geplaatst en krijgt medische zorg. Tijdens de repatriëringsvlucht traden al klachten op. De Franse gezondheidsminister houdt later nog een toespraak. Voor de kust van Qatar is een bulkschip geraakt door een drone of projectiel met korte brand aan boord, maar zonder gewonden. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn droneaanvallen gemeld en grotendeels onderschept. Tegelijkertijd blijven Iran en andere partijen ondanks een wankelbestand aanvallen en onderhandelingen over een nieuw voorstel via bemiddeling van Pakistan voortzetten. Dan nog het weer. Vanavond zijn er flinke opklaringen, al trekken lokaal ook wolkenvelden over het land. Blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur zakt vannacht naar 5 graden in het noorden tot ongeveer 9 graden aan zee. Er staat weinig wind en plaatselijk kunnen nevel- of mistbanken ontstaan tegen de ochtend. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
10: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
9: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
10: Check sundays.nl.
11: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open.

0: 11 tot 5.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur. Link. Een nieuw uur.

0: flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
4: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 9:30.
5: Regio Nieuws op Link.
6: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
7: Heb je altijd al eens met de politie willen gamen? Pak dan nu je kans om ze in te maken. Op woensdag 13 mei ben je van 3 tot 4:30 welkom in gebouw De Driehoek aan de Vrouwenmachteldweg in Oostvoorne. Je kan je voor het gamen gratis aanmelden via de website stichting-push.nl via het kopje activiteiten. Let op, vol is vol! De bibliotheek in winkelcentrum De Struitse Hoek in Hellevoetsluis bestaat 1 jaar. En dat moet natuurlijk gevierd worden. Op woensdag 13 mei is er tussen 12 en 5 uur van alles te doen voor jong en oud. Doe mee aan de bingo, speel het supermarktspel of neem deel aan de speciale editie van het Digicafé. Ook is Boekje Het Beatmonster aanwezig voor een foto. Verder zijn er ook nog leuke winacties. Je maakt bijvoorbeeld kans op een gevulde boodschappentas of op een e-reader. Ook kan je deze dag een gratis proefavond abonnement afsluiten. Ga voor meer informatie naar de website van de bibliotheken bzhe.nl. Op Hemelvaartsdag donderdag 14 mei staat het centrum van Spijkenisse in het teken van sport, bewegen en gezelligheid. Van 12 tot 4 uur laten verschillende sportclubs, verenigingen en organisaties zien wat ze allemaal te bieden hebben. Ben je op zoek naar een nieuwe sport of heb je gewoon zin in een leuke middag met het gezin? Kom dan op Hemelvaartsdag naar Spijkenisse. Er zijn allerlei activiteiten om zelf te proberen en leuke optredens om naar te kijken. Het IVN organiseert op Hemelvaartsdag een douwtrapwandeling in de Benisse. Terwijl de wereld langzaam ontwaakt, geniet je zelf van de stilte, het gezang van de vogels en de frisse dauw op het gras onder je voeten. De wandeling begint om 5 uur op parkeerplaats Krekenhoek aan de Oude Veerdam in Zuidland. De wandeling duurt ongeveer 2 uur en is geschikt voor iedereen die goed ter been is. De kosten hiervoor bedragen €4 per persoon. Let op, aanmelden en betalen kan tot uiterlijk 10 mei. Ga voor meer informatie naar de website ivn.nl.
6: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
8: Link
9: weer.
10: Vanavond zijn er flinke opklaringen, al trekken lokaal ook wolkenvelden over het land. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur zakt vannacht naar 5 graden in het noorden tot ongeveer 9 graden aan zee. Er staat weinig wind en plaatselijk kunnen nevel of mistbanken ontstaan tegen de ochtend.

Beleef de 80-jarige oorlog in Historisch Museum Den Briel, in het centrum van de vestingstad Brielle. Met kunst, filmpjes, animaties en spelletjes kom je veel te weten. Wie was Willem van Oranje? Wat kwam de hertog van Alfa doen? En wie waren de watergeuzen? Ontdek de geheimen van de Brielle.

0: Deelse stadsgeschiedenis. De admiraal zoals Maarten Tromp en bekijk de bodemvondsten. Kijk voor uitgebreide informatie op historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
4: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
6: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
7: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 10 uur.
8: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
9: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Aan boord van een vlucht vanaf Tenerife waren 26 passagiers van het cruiseschip Hondius, waaronder alle 8 Nederlanders en 18 buitenlanders. Meerdere mensen zijn besmet geraakt met het hantavirus. 3 mensen overleden, onder wie een Nederlands stel uit Houderwijk. De passagiers die nu geland zijn, gaan in thuisquarantaine met medische begeleiding. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt in een fragment van het CBS-programma 60 Minutes dat de oorlog tegen Iran pas echt eindigt als het verrijkte uranium is verwijderd. Hij noemt dit een cruciale missie en wijst op resterende raketdreiging en proxies. Er geldt nog een wankel staakt het vuren, terwijl onderhandelingen via Pakistan doorgaan. Voor de Australische kust is ongebruikelijk gedrag bij bultrugwalvissen vastgelegd, waarbij de dieren pirouettes draaien en hun bek openhouden zonder te eten. Wetenschappers zien dit zelden en vermoeden sociaal of spotsgedrag. Het fenomeen, ook wel gapen genoemd, werd waargenomen tijdens de jaarlijkse migratie langs broedroutes richting de warmere wateren van Australië. 1 van de 5 Fransen die zijn geëvacueerd van het cruiseschip Hondius vanaf Tenerife vertoont symptomen van het hantavirus. Dat meldt de Franse premier Sébastien Lecornu op X. De groep is in strikte isolatie geplaatst en krijgt medische zorg. Tijdens de repatriëringsvlucht traden al klachten op. De Franse gezondheidsminister houdt later nog een toespraak. Dan nog het weer. Vanavond zijn er flinke opklaringen, al trekken lokaal ook wolkenvelden over het land. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur zakt vannacht naar 5 graden in het noorden tot ongeveer 9 graden aan zee. Er staat weinig wind en plaatselijk kunnen nevel- of mistbanken ontstaan tegen de ochtend. En tot zover het nieuws.
8: De beste programma's, informatie uit jouw eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
10: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
8: Met een nieuw

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonden, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
4: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
5: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die

0: regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
1: Huh? Mijn heerlijk thuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
0: Heerlijk Thuis, een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
2: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoof.
3: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan. Tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoof. Zet de tijd op 10:30.
4: Regio Nieuws op Link.
5: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
6: De bibliotheek in winkelcentrum De Struitse Hoek in Hellevoetsluis bestaat 1 jaar. En dat moet natuurlijk vierd worden. Op woensdag 13 mei is er tussen 12 en 5 uur van alles te doen voor jong en oud. Doe mee aan de bingo, speel het supermarktspel of neem deel aan de speciale editie van het Digicafé. Ook is Boekje Biepmonster aanwezig voor een foto. Verder zijn er ook nog leuke winacties. Je maakt bijvoorbeeld kans op een gevulde boodschappentas of op een e-reader. Ook kan je deze dag een gratis proefabonnement afsluiten. Ga voor meer informatie naar de website van de bibliotheken bzhe.nl. Heb je altijd al eens met de politie willen gamen? Pak dan nu je kans om ze in te maken. Op woensdag 13 mei ben je van 3 tot 4:30 welkom in gebouw De Driehoek aan de Vrouwenmachteldweg in Oostvoorne. Je kan je voor het gamen gratis aanmelden via de website stichting-push.nl via het kopje activiteiten. Let op, vol is vol! Het IVN organiseert op Hemelvaartsdag een douwtrapwandeling in de Benisse. Terwijl de wereld langzaam ontwaakt, geniet je zelf van de stilte, het gezang van de vogels en de frisse dauw op het gras onder je voeten. De wandeling begint om 5:00 op parkeerplaats Krekenhoek aan de Oude Veerdam in Zuidland. De wandeling duurt ongeveer 2:00 en is geschikt voor iedereen die goed ter been is. De kosten hiervoor bedragen €4 per persoon. Let op, aanmelden en betalen kan tot uiterlijk 10 mei. Ga voor meer informatie naar de website ivn.nl. Op Hemelvaartsdag donderdag 14 mei staat het centrum van Spijkenisse in het teken van sport, bewegen en gezelligheid. Van 12 tot 4:00 laten verschillende sportclubs, verenigingen en organisaties zien wat ze allemaal te bieden hebben. Ben je op zoek naar een nieuwe sport of heb je gewoon zin in een leuke middag met het gezin? Kom dan op Hemelvaartsdag naar Spijkenisse. Er zijn allerlei activiteiten om zelf te proberen en leuke optredens om naar te kijken.
5: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
4: En nu terug naar de muziek.

0: Geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 11 uur.
4: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
5: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Andris Pruts is opgestapt als minister van Defensie van Letland na kritiek op de verdediging van het land. Aanleiding waren 2 Oekraïense drones die op Lets grondgebied neerstortten nadat ze uit koers waren geraakt. Premier Evika Selina zei dat het vertrouwen was verdwenen en wil nu een professional aan het hoofd van Defensie. In de Utrechtse wijk Overweg Noord heeft de politie ingegrepen vanwege onrust. Jongeren zouden agenten hebben uitgedaagd en uitgejouwd. Meerdere voertuigen gingen in vlammen op. De politie zette extra eenheden in en hield 1 verdachte aan voor belediging. Via Burgnet wordt gezocht naar getuigen en camerabeelden. Aan boord van een vlucht vanaf Tenerife waren 26 passagiers van het cruiseschip Hondius, waaronder alle 8 Nederlanders en 18 buitenlanders. Meerdere mensen zijn besmet geraakt met het hantavirus. 3 mensen overleden, onder wie een Nederlands stel uit Houderwijk. De passagiers die nu geland zijn, gaan in thuisquarantaine met medische begeleiding. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt in een fragment van het CBS-programma 60 Minutes dat de oorlog tegen Iran pas echt eindigt als het verrijkte uranium is verwijderd. Hij noemt dit een cruciale missie en wijst op resterende raketdreiging en proxies. Er geldt nog een wankel staakt het vuren, terwijl onderhandelingen via Pakistan doorgaan. Dan nog het weer. Vanavond zijn er flinke opklaringen, al trekken lokaal ook wolkenvelden over het land. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur zakt vannacht naar 5 graden in het noorden tot ongeveer 9 graden aan zee. Er staat weinig wind en plaatselijk kunnen nevel- of mistbanken ontstaan tegen de ochtend. En tot zover het nieuws.
4: Link reclame.
0: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Hey, kruidenkoker.
7: Ja, wat nou weer?
6: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
7: Nee, nog niet.
6: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
7: Oh ja, joh.
6: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
7: Nou, dat heb je goed gedaan.
6: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
7: Zeker.
6: Ja toch, niet om? Echt wel.
8: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
4: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
9: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
4: Met een nieuw

0: verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en stuiterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkope

0: spullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor het beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 11:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
3: De bibliotheek in winkelcentrum De Struitse Hoek in Hellevoetsluis bestaat 1 jaar. En dat moet natuurlijk gevierd worden. Op woensdag 13 mei is er tussen 12 en 5 uur van alles te doen voor jong en oud. Doe mee aan de bingo, speel het supermarktspel of neem deel aan de speciale editie van het Digicafé. Ook is Boekje Piepmonster aanwezig voor een foto. Verder zijn er ook nog leuke winacties. Je maakt bijvoorbeeld kans op een gevulde boodschappentas of op een e-reader. Ook kan je deze dag een gratis proefabonnement afsluiten. Ga voor meer informatie naar de website van de bibliotheek bzhe.nl. Heb je altijd al eens met de politie willen gamen? Pak dan nu je kans om ze in te maken. Op woensdag 13 mei ben je van 3 tot 4:30 welkom in gebouw De Driehoek aan de Vrouwenmachteldweg in Oostvoorne. Je kan je voor het gamen gratis aanmelden via de website stichting-push.nl via het kopje activiteiten. Let op, vol is vol! Op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei, staat het centrum van Spijkenisse in het teken van sport, bewegen en gezelligheid. Van 12 tot 4 uur laten verschillende sportclubs, verenigingen en organisaties zien wat ze allemaal te bieden hebben. Ben je op zoek naar een nieuwe sport of heb je gewoon zin in een leuke middag met het gezin? Kom dan op Hemelvaartsdag naar Spijkenisse. Er zijn allerlei activiteiten om zelf te proberen en leuke optredens om naar te kijken. Het IVN organiseert op Hemelvaartsdag een douwtrapwandeling in de Benisse. Terwijl de wereld langzaam ontwaakt, geniet je zelf van de stilte, het gezang van de vogels en de frisse dauw op het gras onder je voeten. De wandeling begint om 5 uur op parkeerplaats Krekenhoek aan de Oude Veerdam in Zuidland. De wandeling duurt ongeveer 2 uur en is geschikt voor iedereen die goed ter been is. De kosten hiervoor bedragen €4 per persoon. Let op, aanmelden en betalen kan tot uiterlijk 10 mei. Ga voor meer informatie naar de website ivn.nl.
2: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
4: Link weer.
5: Vanavond zijn er flinke opklaringen, al trekken lokaal ook wolkenvelden over het land. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur zakt vannacht naar 5 graden in het noorden tot ongeveer 9 graden aan zee. Er staat weinig wind en plaatselijk kunnen nevel of mistbanken ontstaan tegen de ochtend.
1: En nu terug naar de muziek.

0: Link reclame. Wil je het gehele jaar door een mooi zomers bruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
1: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
1: Check sundays.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaal bieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenoren. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Goedenacht, dit is het nieuws.

0: Ik ben Maurice de Jong. Iran heeft via bemiddelaar Pakistan een nieuw voorstel gestuurd aan de Verenigde Staten. Teheran wil een einde aan de oorlog, ook in Libanon. Verder willen ze een opheffing van de sancties en de zeeblokkades. President Donald Trump noemde het voorstel volkomen onacceptabel. Onderhandelingen over een duurzaam akkoord blijven zo vastlopen. Andris Pruts is opgestapt als minister van Defensie van Letland na kritiek op de verdediging van het land. Aanleiding waren twee Oekraïense drones die op Lets grondgebied neerstortten nadat ze uit koers waren geraakt. Premier Evika Selina zei dat het vertrouwen was verdwenen en wil nu een professional aan het hoofd van Defensie. In de Utrechtse wijk Overvecht Noord heeft de politie ingegrepen vanwege onrust. Jongeren zouden agenten hebben uitgedaagd en uitgejouwd. Meerdere voertuigen gingen in vlammen op. De politie zette extra eenheden in en hield één verdachte aan voor belediging. Via Burgernet wordt gezocht naar getuigen en camerabeelden. Aan boord van een vlucht vanaf Tenerife waren 26 passagiers van het cruiseschip Hondius, waaronder alle 8 Nederlanders en 18 buitenlanders. Meerdere mensen zijn besmet geraakt met het hantavirus. 3 mensen overleden, onder wie een Nederlands stel uit Houderwijk. De passagiers die nu geland zijn, gaan in thuisquarantaine met medische begeleiding. Dan nog het weer. Vannacht zijn er opklaringen, maar plaatselijk ontstaat ook mist of nevel. Het koelt af naar ongeveer 5 graden landinwaarts en 9 graden aan zee. Morgen begint de dag rustig met geregeld zon, al trekken in het noorden en westen ook enkele wolkenvelden over. Later stijgt de temperatuur naar 16 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
3: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
4: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
5: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
6: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur, Link. Een nieuw uur.

0: When I spent the summer on you.
1: Link reclame. Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcent Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
1: Regio Nieuws op Link.
4: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
5: Heb je altijd al eens met de politie willen gamen? Pak dan nu je kans om ze in te maken. Op woensdag 13 mei ben je van 3 tot 4:30 welkom in gebouw De Driehoek aan de Vrouwenmachteldweg in Oostvoorne. Je kan je voor het gamen gratis aanmelden via de website stichting-push.nl via het kopje activiteiten. Let op, vol is vol! De bibliotheek in winkelcentrum De Struitse Hoek in Hellevoetsluis bestaat 1 jaar. En dat moet natuurlijk gevierd worden. Op woensdag 13 mei is er tussen 12 en 5 uur van alles te doen voor jong en oud. Doe mee aan de bingo, speel het supermarktspel of neem deel aan de speciale editie van het Digicafé. Ook is Boekje Het Beatmonster aanwezig voor een foto. Verder zijn er ook nog leuke winacties. Je maakt bijvoorbeeld kans op een gevulde boodschappentas of op een e-reader. Ook kan je deze dag een gratis proefavond abonnement afsluiten. Ga voor meer informatie naar de website van de bibliotheken bzhe.nl. Op Hemelvaartsdag donderdag 14 mei staat het centrum van Spijkenisse in het teken van sport, bewegen en gezelligheid. Van 12 tot 4 uur laten verschillende sportclubs, verenigingen en organisaties zien wat ze allemaal te bieden hebben. Ben je op zoek naar een nieuwe sport of heb je gewoon zin in een leuke middag met het gezin? Kom dan op Hemelvaartsdag naar Spijkenisse. Er zijn allerlei activiteiten om zelf te proberen en leuke optredens om naar te kijken. Het IVN organiseert op Hemelvaartsdag een dauwtrapwandeling in de Benisse. Terwijl de wereld langzaam ontwaakt, geniet je zelf van de stilte, het gezang van de vogels en de frisse dauw op het gras onder je voeten. De wandeling begint om 5 uur op parkeerplaats Krekenhoek aan de Oude Veerdam in Zuidland. De wandeling duurt ongeveer 2 uur en is geschikt voor iedereen die goed ter been is. De kosten hiervoor bedragen €4 per persoon. Let op, aanmelden en betalen kan tot uiterlijk 10 mei. Ga voor meer informatie naar de website ivn.nl.
4: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
1: Link reclame.
6: Geniet je van het leven? Dan geniet van de speciaal bieren van Brouwerij Ouwe Toeter in

0: Oudenoren. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter. Bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
1: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
2: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
3: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio, met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonturen op carveco.nl. En nu

0: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Iran heeft via bemiddelaar Pakistan een nieuw voorstel gestuurd aan de Verenigde Staten. Teheran wil een einde aan de oorlog, ook in Libanon. Verder willen ze een opheffing van de sancties en de zeeblokkades. President Donald Trump noemde het voorstel volkomen onacceptabel. Onderhandelingen over een duurzaam akkoord blijven zo vastlopen. Andris Pruts is opgestapt als minister van Defensie van Letland na kritiek op de verdediging van het land. Aanleiding waren 2 Oekraïnse drones die op Lets grondgebied neerstortten nadat ze uit koers waren geraakt. Premier Evika Selina zei dat het vertrouwen was verdwenen en wil nu een professional aan het hoofd van Defensie. De Utrechtse wijk Overvecht Noord heeft de politie ingegrepen vanwege onrust. Jongeren zouden agenten hebben uitgedaagd en uitgejaagd.

0: Layout. Meerdere voertuigen gingen in vlammen op. De politie zette extra eenheden in en hield één verdachte aan voor belediging. Via Burgernet wordt gezocht naar getuigen en camerabeelden. Aan boord van een vlucht vanaf Tenerife waren 26 passagiers van het cruiseschip Hondius, waaronder alle 8 Nederlanders en 18 buitenlanders. Meerdere mensen zijn besmet geraakt met het hantavirus. 3 mensen overleden, onder wie een Nederlands stel uit Houderwijk. De passagiers die nu geland zijn, gaan in thuisquarantaine met medische begeleiding. Dan nog het weer. Vannacht zijn er opklaringen, maar plaatselijk ontstaat ook mist of nevel. Het koelt af naar ongeveer 5 graden landinwaarts en 9 graden aan zee. Morgen begint de dag rustig met geregeld zon, al trekken in het noorden en westen ook enkele wolkenvelden over. Later stijgt de temperatuur naar 16 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
2: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
3: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
2: Floradektuinaanleg.nl.
4: Hoorde u geen 3 piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
5: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw

0: Link reclame. Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
1: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
0: Regio Nieuws op Link.
3: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
4: Heb je altijd al eens met de politie willen gamen? Pak dan nu je kans om ze in te maken.

0: Woensdag 13 mei ben je van 3 tot half 5 welkom in gebouw De Driehoek aan de Vrouwenmachteltweg in Oostvoorne. Je kan je voor het gamen gratis aanmelden via de website stichting-push.nl via het kopje activiteiten. Let op, vol is vol! De bibliotheek in winkelcentrum De Struitse Hoek in Hellevoetsluis bestaat 1 jaar. En dat moet natuurlijk gevierd worden. Op woensdag 13 mei is er tussen 12 en 5 uur van alles te doen voor jong en oud. Doe mee aan de bingo, speel het supermarktspel of neem deel aan de speciale editie van het Digicafé. Ook is Boekje Bietmonster aanwezig voor een foto. Verder zijn er ook nog leuke winacties. Je maakt bijvoorbeeld kans op een gevulde boodschappentas of op een e-reader. Ook kan je deze dag een gratis proefabonnement afsluiten. Ga voor meer informatie naar de website van de bibliotheken bzhe.nl. Het IVN organiseert op Hemelvaartsdag een douwtrapwandeling in de Benisse. Terwijl de wereld langzaam ontwaakt, geniet je zelf van de stilte, het gezang van de vogels en de frisse dauw op het gras onder je voeten. De wandeling begint om 5 uur op parkeerplaats Krekenhoek aan de Oude Veerdam in Zuidland. De wandeling duurt ongeveer 2 uur en is geschikt voor iedereen die goed ter been is. De kosten hiervoor bedragen €4 per persoon. Let op, aanmelden en betalen kan tot uiterlijk 10 mei. Ga voor meer informatie naar de website ivn.nl. De bewoners van de Brielse wijk Ommeloop willen graag ontspullen. Daarom wordt op zaterdag 16 mei een tuintjesmarkt georganiseerd. Door de hele wijk, de Watering, Wiel, Schouw, Kolk en Kreek kan je van 11 tot 4 uur terecht voor allerlei leuke koopjes. Aan de gekleurde ballonnen en de uitgestalde koopwaar is duidelijk te zien wie er wel of niet meedoet aan de tuintjesmarkt.
1: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
2: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
4: Kooi en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij Kooi Care Hoekse Waard als een vis in het water. Kooi Care is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooicarehoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.